0: Bingo non-stop.
1: In de kroeg

dat ik straks zonder veel te klein en veel te kil ben en me niet kan vinden. Ik zal vandaag de storm bedwingen en dan laten razen. Tot ze stil is met jou bij mij, kan ik alles, wil ik alles. En ik weet dat ik straks zonder veel te klein en niks meer waard ben. En gedacht

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft een smaadzaak aangespannen tegen media en journalisten in zijn land. Aanleiding is het bericht dat Netanyahu persoonlijk was gewaarschuwd voor de aanval van Hamas op 7 oktober 2023. Hij zou die waarschuwing niet door hebben gegeven aan zijn veiligheidschefs. Journalisten van de Israëlische krant Haaretz kwamen begin deze maand met die onthulling op basis van anonieme bronnen. Netanyahu ontkent dat hij was gewaarschuwd. Hij klaagt niet alleen 6 journalisten aan, maar ook 3 mediabedrijven die het bericht hebben overgenomen. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt nieuwe regels van het kabinet voor geluidshinder en het aantal vluchten van en naar Schiphol. Het maximum aantal vluchten per jaar gaat met 20.000 omlaag. En ook het aantal nachtvluchten moet met een paar duizend omlaag. In het besluit staan ook regels over het terugdringen van geluidsoverlast, het gebruik van start- en landingsbanen en de uitstoot van stoffen. De vakbond voor spoorwegpersoneel, VVMC, slaat alarm om de toenemende agressie en geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. Als er geen akkoord komt over de besparingen op sociale zekerheid, denkt het kabinet 1,2 miljard euro te moeten bezuinigen op onderwijs. Uit stukken in handen van de NOS blijkt dat de coalitiepartijen een geheime afspraak hebben gemaakt. Daarin staat hoe het tekort van 3 miljard over de ministeries moet worden opgevangen als er niets uit de gesprekken komt met de vakbonden. En het weer, het koelt vannacht af naar 14 tot 18 graden. Morgen opnieuw warm met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avond volgen enkele buien, waardoor het ook weer koeler wordt. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft een smaadzaak aangespannen tegen media en journalisten in zijn land. Aanleiding is het bericht dat Netanyahu persoonlijk was gewaarschuwd voor de aanval van Hamas op 7 oktober 2023. Hij zou die waarschuwing niet door hebben gegeven aan zijn veiligheidschefs. Journalisten van de Israëlische krant Haaretz kwamen begin deze maand met die onthulling, op basis van anonieme bronnen. Netanyahu ontkent dat hij was gewaarschuwd. Hij klaagt niet alleen 6 journalisten aan, maar ook 3 mediabedrijven die het bericht hebben overgenomen. Bij een steekincident in het centrum van Arnhem gisteravond zijn meerdere gewonden gevallen, dat zegt een woordvoerder van de politie. Kort na 9:30 werden er op 3 plekken steekincidenten gemeld. Volgens de Gelderlander zou daar een grote ruzie aan vooraf zijn gegaan en zijn er zeker 3 mensen aangehouden. De vakbond voor spoorwegpersoneel, VVMC, slaat alarm om de toenemende agressie en geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. De directeur van de Eiffeltoren stapt eind dit jaar op. Begin deze maand stuurde hij zijn vrouwelijke medewerkers weg op verzoek van een groep conservatieve hindoes die die dag de Eiffeltoren wilden bezoeken. De vrouwelijke werknemers kregen van de directeur de opdracht om zich onzichtbaar te maken om de delegatie te kunnen ontvangen. Het verzoek leidde tot veel boosheid. Het bedrijf achter de Eiffeltoren liet vervolgens een onafhankelijk onderzoek doen. De onderzoekers noemen het handelen van de directeur een onaanvaardbare situatie. En het weer. Op de meeste plekken nu nog zo'n 14 tot 18 graden. Maar vandaag wordt het opnieuw warm met veel zon. Het wordt zo'n 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avond volgen enkele buien, waardoor het weer koeler wordt. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft een smaadzaak aangespannen tegen media en journalisten in zijn land. Aanleiding is het bericht dat Netanyahu persoonlijk was gewaarschuwd voor de aanvallen van Hamas op 7 oktober 2023. Hij zou die waarschuwingen niet door hebben gegeven aan zijn veiligheidschefs. Journalisten van de Israëlische krant Haaretz kwamen begin deze maand met die onthulling op basis van anonieme bronnen. Netanyahu ontkent dat hij was gewaarschuwd. Hij klaagt niet alleen 6 journalisten aan, maar ook 3 mediabedrijven die het bericht hebben overgenomen. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt nieuwe regels van het kabinet voor geluidshinder en het aantal vluchten van en naar Schiphol. Het maximum aantal vluchten per jaar gaat met 20.000 omlaag. En ook mogen er 's nachts duizenden vliegtuigen minder de lucht in. Daarnaast zijn er regels over het terugdringen van geluidsoverlast, het gebruik van start- en landingsbanen en de uitstoot van schadelijke stoffen. Veruit de meeste datacentra houden informatie over hun milieubelasting geheim, dat meldt Trouw. Ondanks een wettelijke verplichting rapporteren veel bedrijven helemaal niets. En bij andere bedrijven ontbreken belangrijke gegevens over het water- en stroomgebruik. Een groep Europese journalisten begint nu een speciale procedure op basis van een verdrag dat burgers toegang geeft tot milieugegevens. Dat verdrag is door alle EU-landen en de EU als organisatie ondertekend. De vakbond voor spoorwegpersoneel, VVMC, slaat alarm om toenemende agressie en geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. En het weer. Vandaag wordt opnieuw een warme dag met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Pas in de avond wat buien, waardoor het ook weer koeler wordt. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Bijna driekwart van de instellingen van de Europese Unie laat zijn mail via servers van Amerikaanse bedrijven lopen. Dat terwijl de Europese Commissie zich zorgen maakt over de afhankelijkheid van Amerikaanse big tech. Toch gaan zelfs de mails van de Europese Commissie zelf langs die servers. Dat betekent dat Amerikaanse inlichtingendiensten kunnen meekijken in mails, maar ook dat de Amerikaanse overheid de dienstverlening zou kunnen verstoren. Ondanks een oproep van de minister van Volkshuisvesting handhaven de meeste gemeenten dezelfde regels voor bewoners van vakantieparken. Dat blijkt uit onderzoek van de regionale omroepen en de NOS. Vanwege de krapte op de woningmarkt wil het kabinet permanent wonen op vakantieparken mogelijk maken. De minister riep gemeenten daarom in juni op om terughoudend te zijn met het handhaven van de regels daarover. Uit de rondgang blijkt dat van de 112 gemeenten die regels handhaafden, 97 hun beleid niet hebben aangepast. Veruit de meeste datacentra houden informatie over hun milieubelasting geheim, dat meldt Trouw. Ondanks een wettelijke verplichting rapporteren veel bedrijven helemaal niets. En bij andere bedrijven ontbreken belangrijke gegevens over het water- en stroomgebruik. Een groep Europese journalisten begint nu een speciale procedure op basis van een verdrag dat burgers toegang geeft tot milieugegevens. Dat verdrag is door alle EU-landen ondertekend. De vakbond voor spoorwegpersoneel, VVMC, slaat alarm om de toenemende agressie en geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. En het weer. Vandaag wordt opnieuw een warme dag met veel zon. Het wordt 23 tot lokaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

blikken die vanzelf spreken in ons gezicht. Ik heb het over een grote deel van alles aangericht. Maar ik rijd te lang in deze tunnel en ik zie geen licht. Doe je ogen dicht voor onze laatste set. En denk terug aan het kleine huisje met het kleine bed. Shit. Maar morgen

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. De meeste gemeenten blijven het wonen op vakantieparken verbieden. Vanwege het woningtekort riep het kabinet op om terughoudend te zijn met het handhaven van illegale bewoning. Maar gemeenten willen dat liever zelf bepalen, zegt de gemeente Westerveld.
2: In sommige gevallen is een schrijnende situatie en dan geven we een persoonlijke gedoogbeschikking. Dus mogen mensen daar met toestemming tijdelijk toch wonen. Maar in andere sommige gevallen stellen we dat het vanuit het economische perspectief of vanuit het vakantiepark zelf belangrijk is dat we toch gaan handhaven.
1: Van de 112 ondervraagde gemeenten zeggen er bijna 100 dat ze hun beleid niet hebben aangepast. De vakbond voor spoorwegpersoneel VVMC slaat alarm over de toenemende agressie en het geweld tegen NS-personeel. Conducteurs en ander personeel worden volgens de vakbond steeds vaker mishandeld, bedreigd of bespuugd. Ze vragen de politiek daarom in een brandbrief om maatregelen. Bijna driekwart van de instellingen van de Europese Unie laat zijn mail via servers van Amerikaanse bedrijven lopen, blijkt uit onderzoek van de NOS. Onder de Europese Commissie en andere instellingen, zegt verslaggever Joost Schellevis.
3: Bijvoorbeeld de Europese Commissie, de Europese Centrale Bank, het Europese Defensieagentschap, allerlei toezichthouders, ook op de financiële markten. Dus echt wel instanties met gevoelige gegevens die mailservers van Amerikaanse bedrijven gebruiken.
1: De EU heeft zorgen over het gebruik van Amerikaanse mailservers, omdat Amerikaanse inlichtingendiensten kunnen meekijken. De Israëlische premier Netanyahu begint een smaadzaak tegen journalisten die hebben bericht dat hij persoonlijk zou zijn gewaarschuwd voor de aanval van Hamas op 7 oktober 2023. Volgens journalisten van de Israëlische krant Haaretz heeft Netanyahu die waarschuwingen niet doorgegeven aan zijn veiligheidschefs. Netanyahu ontkent dat. Het weer vanochtend veel zon en een temperatuur van 23 graden in het westen en mogelijk 28 in het oosten en zuiden. In het westen raakt het vanmiddag bewolkt en vanavond volgen vanuit het zuidwesten buien met daarbij kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
1: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
2: Bingo FM met het regionieuws.
3: Goedemorgen. De vakbond voor spoorpersoneel slaat alarm vanwege de toename van geweldsincidenten. Er is een brandbrief naar Den Haag gestuurd, want de bond wil actie om NS-medewerkers te beschermen. Conducteurs en ander personeel worden regelmatig mishandeld, bedreigd, uitgescholden of bespuugd. En de ernst van de incidenten neemt ook toe. Door een datalek bij een tandarts in Utrecht liggen persoonsgegevens van patiënten op straat. Hackers wisten de server van de tandheelkundige praktijk binnen te komen en te versleutelen. Het is nog onduidelijk hoeveel gegevens ze hebben ingezien. Er wordt onderzoek gedaan naar de daders en het lek is gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. Utrecht komt met een app om troep op straat te voorkomen. Inwoners kunnen in die app zien wanneer hun vuilnis wordt opgehaald. Wijzigingen van een route staan erin of om een afspraak te maken. Al jaren worstelt Utrecht met een toename van afval op straat. Naast veel ondergrondse containers worden dozen en vuilniszakken gedumpt. En het kost de gemeente steeds meer geld om dit op te ruimen. Vorig jaar bijna 4 miljoen euro. Utrecht blijft een populaire stad voor studenten. Na Amsterdam is het de populairste studentenstad om in te wonen. Bijna 3500 studenten trokken naar de stad in 2024. En dat zijn de laatste cijfers. Gemiddeld zijn studenten van het HBO of de universiteit 22 jaar als ze uit huis gaan.

0: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
1: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
0: Bingo non-stop.

Kijk mij nu eens aan. Nee, zeg maar niets. Je mag best zwijgen. Het valt nu nog zwaar, maar ik weet dat ik jou kan krijgen. Dit hoeft nooit meer te gebeuren als je bij me blijft vannacht. Want dan zul je zien

0: Wat? Nee! Wat een s***zooi.
1: Hey, even dimmen. Ja, jij. Even dimmen. Op zoek naar kwaliteit? Ion Industries. De specialist in dimmers en schakelmateriaal. Ga nu naar effedimmen.nl.
2: Effedimmen.nl.
3: Life is going on so fast. Wanted to be everlasting.
4: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
5: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
6: Doet u voorzichtig met mijn vader.
5: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
1: Ion Industries, de specialist in dimmers en schakelmateriaal. Ga nu naar effedimmen.nl.
7: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
8: Dorald Megens met het NOS Journaal. Het aantal vluchten op Schiphol gaat iets omlaag. Er komt een maximum van 478.000 vluchten. 20.000 minder dan nu. Gisteravond was er een debat over in de Tweede Kamer, waar ook bezorgde omwonenden waren.
9: Als jij in de nacht wordt wakker gevlogen, meerdere keren, en als jij juist op het moment dat je in slaap wil vallen, hè, rond 11 uur, iedere keer vliegtuig over je heen krijgt, en 's morgens om 5 uur weer, dat is vreselijk.
8: Meerderheid is voor het nieuwe luchtvaartbesluit van het kabinet. Ook komen er nieuwe regels om geluidsoverlast en uitstoot van schadelijke stoffen te verminderen. Ondanks een oproep van de minister van Volkshuisvesting handhaven de meeste gemeenten hun regels voor bewoners van vakantieparken. Dat blijkt uit onderzoek van de regionale omroepen en de NOS. Vanwege de krapte op de woningmarkt wil het kabinet permanent wonen op vakantieparken mogelijk maken. Toch hebben maar weinig gemeenten hun beleid na die oproep aangepast. De gemeente Amsterdam wil op korte termijn verder met een proef die mensen met een ernstige crackverslaving moet helpen. Die proef loopt al 12 jaar, maar de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft de productie van de benodigde medicatie plotseling stopgezet. Onduidelijk is waarom, zegt deze Amsterdamse wethouder.
10: We zaten eigenlijk in de fase dat we zouden gaan testen met het medicijn, met de behandelmethode. Het is plotseling stilgelegd. En daarom vragen we ook aan de minister, help ons om duidelijkheid te krijgen. Waarom is die proef stopgezet en hoe kunnen we ook verder, want het is echt nodig.
8: Het middel is niet regulier op de markt en het wordt speciaal voor het onderzoek bereid. Vorig jaar waren op 30 september de meeste mensen jarig, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. 44.000 mensen in Nederland vierden die dag hun verjaardag. September is überhaupt de maand met de meeste jarigen. Het weer, vanochtend veel zon, temperatuur 23 graden in het westen, mogelijk 28 in het oosten en zuiden. Vanmiddag meer bewolking en vanavond buien met kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
11: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

Manende jeugd van tegenwoordig. Ja, let's go man. En de man die je nu hoort, die zit in allerlei reclames van de verzekeringsmaatschappij. Willy Wartaal, Viva. Maan en de jeugd van tegenwoordig en na de maan. Nou, dat gaan we vandaag niet. We gaan naar de zon. En de zon is er, maar er komen ook wolkjes vanmiddag. Het is al wel al een graadje of 18. En vanochtend hebben we wolkenvelden en zon. En misschien dat er vanavond een buitje kan vallen. Maar het wordt een hele mooie dag. En laten we daar met z'n allen van genieten. Op deze woensdag staat de windkracht 3 en die staat uit het zuiden op dit moment. Voor de rest is het helemaal niet zo druk op de weg. Dat valt allemaal reuze mee en dat is heel fijn. Even kijken naar de eerste files. De A12 Den Haag richting Utrecht, 7 kilometer file. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht tussen Gouwen en Bodegraven. Hou daar een beetje rekening mee. Hè. Dan de A12 Arnhem richting Den Haag, 3 kilometer file tussen Houten Oost en Nieuwegein. En dat zijn ze op dit moment. Voor de rest niks aan de hand, dus kan ik lekker muziek instarten. Hi Bibi, Numidia en John West. Hier

West en hi Bibi, hi oktober, want september de laatste dag vandaag en oktober komt er weer aan. En ook in Utrecht wordt tegenwoordig het oktoberfeest gevierd. Het is eigenlijk toch wel heel bijzonder en dat je dat langzamerhand ook naar Nederland ziet komen. Het oktoberfeest wordt vooral gehouden in Duitsland. Ja, bieren en bokworst, daar komt het eigenlijk wel een beetje op neer. Enorme hallen in de omgeving München, maar vooral ook in alle steden van Duitsland, is dat oktoberfest. En daar zijn zelfs films over gemaakt. En wij zaten altijd met verbazing te kijken. Met die enorme liter pullen bieren die door meisjes in de spannende jurkjes door die hallen werden gedragen. En ja, het is echt een bijzonder festival eigenlijk wel. Nou, in Utrecht hebben we het tegenwoordig ook. En wat dacht je daarvan? Het is een beetje vroeg om erover te beginnen. Maar Ein Prosit, dat is een bierfeest bij de winkel van Sinkel. Ein Prosit, Ein Prosit, Ein Prosit. De zaak die verandert aankomende vrijdag in een bruisend Duitse biertent. En dan kun je biertafel verwachten. Die grote pullen bier waar ik het over had. Braadwoest, slagers en live muziek en heel veel gezelligheid. Je kunt een kaartje kopen, ook voor het Oktoberfest in de Geertenkerk. En daar kun je ook bijvoorbeeld het Oktoberfest gaan vieren. Dat wordt ook leuk. En dat kun je zaterdag dan weer doen, van 4 tot 8 uur. Want het is eigenlijk een feest wat al in de middag begint. Hè? Nou, in Winkel van Sinkel heb je ook twee keer dat je naar binnen kunt, om 4:30 tot 8 uur. Of van 9 uur tot 8:30. In Duitsland zitten ze niet zo op die uitgaansuren waar wij op zitten, hoor. Maar de uitgaansuren veranderen ook in Nederland een beetje. Nou, de week erop is Café Leden Gerf ook in het teken van het Oktoberfest. Maar dat is op de 10e en de 11e. En daar kun je ook kaartjes voor aanschaffen. En Maximus, de bierbrouwer, die heeft ook een Oktoberfest. Maar dat is pas op 24 oktober. Ja, de hele maand kun je dat doen. En ook bij Maximus curryworst, pretzels en de outfits die je erbij kunt bedenken. Hoedjes met veren erop en dirndeljurkjes en heel veel muziek. Maar eerst dus aankomende vrijdag al bij de winkel van Sinkel. En zaterdag kun je terecht in de Geertenkerk. Kan dat gewoon in de Geertenkerk? Ja, dat kan gewoon. Je kunt daar alle informatie vinden daarover. Nou, hoppatee. Als je erheen gaat, veel plezier. Hier is Suzanne Veldmeijer, de nacht van je droom. Een beetje vroeg, hè, voor alle bieren en oktober dingen. Maar ja, morgen is het al oktober, mensen.

diverse sites zijn er allemaal bezig. Als dan het college van BMW ligt, maakt het voormalige schoolgebouw aan de Schouwlakendreven overweg plaats voor nieuwe plannen. Combinatie van woningen en voorzieningen moet zorgen voor een ontmoetingsplek. Je kunt op de duiken kijken hoe dat eruit komt te zien. Eventueel, het voormalige schoolgebouw is eigendom van de gemeente en wordt gesloopt en vervangen door een gebouw met 5 verdiepingen. Op de begane grond is de bedoeling, komt er een gezondheidscentrum van ongeveer 900 vierkante meter met een huisartsenpraktijk. En daarboven moeten 40 huurwoningen voor ouderen worden verwezenlijkt. Volgens wethouder Julia Klein-Rensink moet de locatie uitgroeien tot een groene ontmoetingsplek voor de buurt. Nou, we willen dat deze plek het hart van de buurt wordt. Ook moet het project bijdragen aan doorstroming op de woningmarkt. Het schoolgebouw wordt nu nog gebruikt door cultuurhuis Box. Dat verhuist naar een andere plek in Overvecht dan de Rondendreef. Als de gemeenteraad, ik krijg in één keer een berichtje. Als de gemeenteraad instemt met de plannen, dan kan de bouw in 2029 gewoon weer beginnen. Hartstikke goed. Leuk hoor. En lekker zo'n mooi gebouw wat een heleboel ruimte kan opleveren voor mensen die willen gaan wonen op dat terrein. En dat is vooral bedoeld voor ouderen. Maar een ontmoetingsplek dus voor de hele wijk moet dat gaan worden. Hier is Rob de Nijs. Dat is alles. Het schreefdatum had ik het al gezegd. Het is 2029.

0: rij.
1: Stuur jij ze toch wel eens sms'jes? Ik krijg wel eens een sms'je tegenwoordig van instanties. Maar dat is allemaal lang geleden, hoor. Sikunike en Ronnie Flex, 100 sms'jes. We gaan naar het nieuws met Willem Bart. Alles is zo sexy aan jou. Kijk eens even aan. En daarna heb ik het absolute klassieke voor je op deze woensdag. En een mooie woensdag gaat het vandaag weer worden, hè? Met de heerlijke temperaturen. Nou ja, eerst Willem Bart. Alles is zo sexy aan jou. Dankjewel, Willem.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedemorgen. De vakbond voor spoorpersoneel slaat alarm vanwege de toename van geweldsincidenten. Er is een brandbrief naar Den Haag gestuurd, want de bond wil actie om NS-medewerkers te beschermen. Conducteurs en ander personeel worden regelmatig mishandeld, bedreigd, uitgescholden of bespuugd. En de ernst van de incidenten neemt ook toe. Door een datalek bij een tandarts in Utrecht liggen persoonsgegevens van patiënten op straat. Hackers wisten de server van de tandheelkundige praktijk binnen te komen en te versleutelen. Het is nog onduidelijk hoeveel gegevens ze hebben ingezien. Er wordt onderzoek gedaan naar de daders en het lek is gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. Utrecht komt met een app om troep op straat te voorkomen. Inwoners kunnen in die app zien wanneer hun vuilnis wordt opgehaald. Wijzigingen van een route staan erin of om een afspraak te maken. Al jaren worstelt Utrecht met een toename van afval op straat. Naast veel ondergrondse containers worden dozen en vuilniszakken gedumpt. En het kost de gemeente steeds meer geld om dit op te ruimen. Vorig jaar bijna 4 miljoen euro. Utrecht blijft een populaire stad voor studenten. Na Amsterdam is het de populairste studentenstad om in te wonen. Bijna 3500 studenten trokken naar de stad in 2024. En dat zijn de laatste cijfers. Gemiddeld zijn studenten van het HBO of de universiteit 22 jaar als ze uit huis gaan.

0: Eentje voor een heel klein, lief en aardig meisje, Sonja.
1: Ja, eigenlijk volkomen gestoord liedje. Henk B. Memphis en jij daar in de radio. Wel hartstikke leuk hoor. Het was echt een hitje in de jaren 80. Hij heette eigenlijk Henk Bemboom. En hij is geboren in Meppel. Een Drentse artiest. Hij was een echte duizendpoot in de studio. Je hoorde hem nu als Henk B. Memphis. Maar had ook andere namen. Hij heeft singles uitgebracht. Onder de naam Disco Henkie, Yankee Boy, Jan Diever. Hij had dus allerlei pseudoniemen. En jij daar in de radio is een enorme geweest. Ik moest er altijd vreselijk op lachen. Want ja, als je een beetje een radiomaker bent, dan zie je dat een beetje zo. En mensen die nog voor de radio zaten toen de tijd. Tegenwoordig heb je gewoon de app en allerlei andere dingen. Gewoon op je mobiele telefoon, op je smartphone. Of je luistert via de tv. Maar toen zat je nog echt voor de radio. En er was een mannetje in de radio, zo noemde ze dat vroeger. Ach ja. Hij is geboren in 1954, Henk Bemboom, uit Drenthe. En dit was eenmalige, hele grote hit voor hem. Hij heeft heel veel dingen uitgebracht. Als je een beetje wil kijken, kun je op www.nldiscografie kijken. Daar zie je allerlei singles. En hij heeft zelfs ook nog een singeltje uitgebracht, omdat hij een volle neef was van een van de mensen van Ponypark Slagharen uit mijn blote hoofd. Ach ja, lang geleden. Henk B. Memphis en jij daar in de radio met dat vreselijke stemmetje van dat kind. Leuk, hè? Django Wagner heb ik, Bachata Belando. Ik heb Dave Dekker, Papa Scheld. Hij was onlangs aan de telefoon. Leuke verhalen had hij allemaal, hè, Dave Dekker. En nog hartstikke druk met muziek. En in mijn heesters, daar begin ik mee. Levenslang. Is dat verkeerd, hoor dat dan?

En bachata, ballando. Sommige mensen hebben gewoon echt bijna geen geld om gewoon eten te kopen. En moeten naar de voedselbank. En sommige mensen die gaan bij een sterrenchef eten. Het gaat over sterren in de komende uitzending van Slagstraat. Die talkshow die komt er zaterdag weer aan. Op maandag 5 oktober is een maand Maastricht de jaarlijkse uitreiking van de Michelinsterren. En krijgt de stad er nog een sterretje bij. Nou ja, er zijn op dit moment 2 restaurants in Utrecht met de Michelinster. Dat is op zich niet veel voor een hele grote stad. We hebben dat nooit zoveel gehad. Karel de Vijfde heeft een en Meef. En de uitreiking die wordt vooral voor Karel de Vijfde spannend. Want chef-kok Leon die gaat weg. Hè. Die gaat vertrekken naar restaurant De Hoefslag in Bos en Duin. Utrecht kan door mogelijk een ster kwijtraken. Maar maakt ook kans om 1 of meerdere sterren erbij te krijgen. Dat weet je niet. Hè. Heimat wordt getipt 273 en hemel en aarde voor een Michelinster. Als je denkt bij jezelf, is dat nou zo belangrijk? Ja, weet ik eigenlijk niet. Nou, onze burgemeester vindt het wel belangrijk. En hoe nerveus worden chef-koks als ze ontdekken dat er een inspecteur van de Michelin in de zaak zit? En waarom zijn chef-koks ook de laatste tijd heel erg bezig om een ster terug te geven? Want soms raken ze het plezier kwijt in koken. Dat gebeurt ook. We praten er

eten zou ik ook wel leuk vinden. Ik hoef niet zozeer sterren te eten, heel eerlijk gezegd. En ik vind het ook hartstikke leuk om bij de Griek te eten, weet je wel. Ik ben niet zo van de sterrenkoks. Alhoewel, ik heb wel eens een keer in Wilhelminapark gegeten, het restaurant daar. En dat is wel heel erg lekker en heel verfijnd. Maar ik ben niet zo'n verfijnd mens, eerlijk gezegd. Maar als je mee wil kijken, en het is altijd wel leuk of er een Michelinster bij komt of afvalt in Utrecht. Hoop stress voor de chef, maar misschien ook wel een hoop reclame voor de stad Utrecht als er een paar sterren bijkomen. Om 11 uur kun je de talkshow gaan bekijken. En aankomende maandagavond, denk ik, hoor je wel weer of er Michelinsterren ook naar Utrecht komen. De deuren van de Slagstraat, het filmtheater, gaan om 10:30 open aankomende zaterdag. Je kunt mee luisteren en je kunt ook meekijken. En je kunt ook even kijken naar denuk.nl. Want daar kun je natuurlijk ook koekeloeren op die pagina met die talkshow mee. Robert Long hield ook wel van verfijnd eten, maar was ook zo'n mannetje zoals ik, een gozer uit Zuilen die al lang blij was met een heel goed patatje. Ja, ja. Maar goed, de sterrenchefs, die eten zelf ook andere dingen, hoor, heel eerlijk gezegd. En het is me nog niet wat om een sterrenchef en een sterrenrestaurant open te houden, want ja, je moet wel met de hele dure producten werken en die tafels moeten toch maar gevuld worden. Robert Long, die zingt iedereen doet het. Nou, ik ben niet een sterrenchef eter en ook geen sterren Michelin restaurant eter. Maar je doet het wel. Iedereen eet, hè?

mooi. Een soort remake. Daar gaat ze. En dat is eigenlijk een soort karma. Want Clouseau heeft nu weer een X-Sing opnieuw opgenomen van Zoe Levi. Zo gaan die dingen. Want dit is een liedje van Clouseau. Dimitri Vegas, Like Me en Freda.

0: Ziggo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Dorold Megens met het NOS-journaal. De politie heeft nog twee verdachten aangehouden voor het geweld in Overasselt. Het zijn mannen van 24 en 25 uit Amsterdam. Verdachten zijn maandag opgepakt. Tegelijkertijd zijn er ook doorzoekingen geweest in Diemen, Hoofddorp en Amsterdam. Daarbij zijn ook vuurwapens en telefoons en laptops in beslag genomen. Begin deze maand kwamen een grote groep mannen 's nachts naar het huis van Jan G. in Overasselt. Die wordt verdacht van drugshandel. De beveiliger van het huis werd doodgeschoten. Twee agenten raakten gewond. De spoorvakbond VVMC wil dat er meer wordt gedaan om personeel in de trein te beschermen. Ze hebben steeds vaker te maken met agressieve reizigers. Ook worden de incidenten steeds erger, zegt de vakbond.
2: We hebben nu 2 keer binnen een half jaar meegemaakt dat er een hoofdconducteur bewusteloos is geslagen. Dat was voor ons absoluut de druppel om ons ook weer te melden bij NS en te zeggen, je moet iets doen, want dit loopt helemaal gierend uit de klauwen op deze manier.
1: VVMC heeft een brandbrief geschreven. De bond roept de politiek op om snel maatregelen te nemen. Als het aan de Britse premier Burnham ligt, sluit zijn land zich weer aan bij de EU. Dat heeft hij gezegd in een interview bij de BBC.
3: I am very clear and I will say this bluntly. Brexit has caused more harm than good. I would like to see Britain rejoin in my lifetime, so there's no point me saying otherwise. But it's not necessarily the case that that is now.
1: Volgens hem heeft Brexit voor meer problemen dan oplossingen gezorgd. Burnham zei niet op welke termijn hij een terugkeer bij de EU ziet zitten. Na ruim 100 gezondheidsklachten van bezoekers heeft pretpark Six Flags bij Los Angeles een achtbaan permanent gesloten. Bezoekers zeggen dat ze tijdens een ritje hersenletsel hebben opgelopen. Volgens CNN waren er meer dan 10 meldingen van ernstige verwondingen. 2 mensen zouden zijn geopereerd na een hersenbloeding. Het weer, veel zon vanochtend. Het wordt 23 graden in het westen, mogelijk 28 in het oosten en zuiden. Vanmiddag meer bewolking en vanavond buien met kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
0: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

zus Anne-Frijke, ik ontmoet je halverwege. Nou, dat doe je als je op de A12 zit. Tussen Gouden en Nieuwebrug staat 5 kilometer file, Den Haag richting Utrecht. En verderop, tussen Nieuwebrug en de Meren, staat 19 kilometer file door een ongeluk. Pas een beetje op. De A12 Arnhem richting Den Haag, 6 kilometer file tussen Driebergen en Lunetten. Dan de A27 tussen Gorinchem en Lexmond, 4 kilometer file. En de andere kant op tussen Bilthoven en Knoop Lunetten, 6 kilometer file. Dat zijn de files op dit moment. De A27, dat hoorde je, Utrecht richting Gorinchem bij Nieuwegein, is de afrit dicht. Er is brandstof op de weg. Je moet keren bij Hagestein. Dat wordt je aangeraden, in ieder geval op de A27. Kijk een beetje uit en let een beetje op, want dat gaat de mooie dag worden. Ga ervan genieten en wind je niet al te wel op als je in de file staat. Hier is Jeffrey Heesen, Loco.

Jezus. En Loco hoorde je. Op dit moment wordt er gewerkt tussen Rooienbrug en de David van Mollemstraat aan de kade, aan de Vechtkade. 4 weken lang. De gemeente voert onderhoud uit op dit moment aan de kademuren. Op plekken waar de kademuur is beschadigd, repareert de gemeente het beton. En ook wordt de muur schoongemaakt en de leuning opnieuw geverfd. Onderhoud wordt overdag uitgevoerd tussen 7 uur 's ochtends en 5 uur 's middags. Er is geluidsoverlast, dat kan zo zijn. Maar het werkvak wordt afgezet. Autofietsers en voetgangers kunnen gewoon eromheen en de weg blijven gebruiken. En mogelijk zijn er sommige parkeerplaatsen tijdelijk gewoon niet beschikbaar. Die worden aangegeven met borden. De werkzaamheden duren volgens de gemeente in principe 4 weken. Door slecht weer kan het wat langer duren. Eigenlijk zeg maar aan de overkant, ja, de Lauwerrecht heb je aan de overkant zitten. Het is denk ik zo'n beetje het stuk bij het Noordse Park en de speeltuin. En dan richting de draaiweg, dat stuk van de Vecht vanaf de Rooienbrug. Daar wordt dus gewerkt. En de komende 4 weken is dat dus een gebied waar je een klein beetje rekening mee moet houden. Ik denk, zeg het maar even, mooi stuk Utrecht, echt geweldig. Hier is Robert van Hemert, zandloopster.

Sven Versteegh en Houdini hoorde hier bij Bingo FM. Een heleboel partijen vinden dat er geld moet naar de opvang. Want daklozen, regel tegenwoordig van de gemeente Utrecht, niemand slaapt op straat, is dit jaar overgegaan naar niemand sterft op straat. Door de grote druk op de zorg en de opvang. Want het aantal daklozen is spectaculair toegenomen in Utrecht. En dat is toch eigenlijk wel heel schrijnend zuiver, hoor. Er zijn bijna 3000 dak- en thuisloze mensen, maar er zijn er nog veel meer. Je hoort het nu. Vorig jaar waren er zo'n 2000 dakloze mensen in de opvang. En er waren nog eens 1000 mensen geholpen die dreigden dakloos te raken. Bijvoorbeeld die in een auto sliepen of bij een familielid of vriend op de bank. Er zijn kleine 3000 dak- en thuislozen in Utrecht in beeld. En dat waren er in 2020 ruim 500 minder. Nou ja, deze cijfers zijn niet het hele verhaal. Want de stichting Barca, die begeleidt arbeidsmigranten uit Polen en Roemenië, die vangen ook nog eens een keer 800 mensen ook. En ook de hulp aan 400 ongedocumenteerde vreemdelingen is niet meegenomen. Ja, dan is het toch een groot aantal, hoor. Nou ja. Eind dit jaar komt er een nieuwe en waarschijnlijk hogere cijferaantal over het aantal daklozen naar buiten. En dan wordt ook die verborgen dakloosheid meegerekend. Dus niet alleen daklozen die in beeld zijn bij de instanties, maar ook mensen die familie, vrienden of hun auto gebruiken om te kunnen slapen. Of tentjes opzetten. Dat doen mensen ook tegenwoordig, dat weet je. En er is ook in Utrecht heel veel overlast van mensen die gewoon buiten slapen. Nou ja, het is toch wel een ding, hoor. Er zijn een heleboel nog steeds arbeidsmigranten, zoals Roemenen en Polen, die dakloos raken omdat de huisvesting gekoppeld was aan het werk. En een heleboel mensen zonder geldige verblijfspapieren. De gemeente heeft een bad en brood regeling, zoals in alle andere steden van Nederland. Maar daar zijn ook een aantal mensen bijgekomen. Dus die groei is er ook nog eens een keer. Nou, wat doet Utrecht om dit allemaal aan te pakken? Ja, het is bijna ingewikkeld, hoor. De burgemeester Dijksma die pleitte deze maand samen met de burgemeesters van de andere vier grote steden voor structurele oplossingen, zoals 100 miljoen extra voor financiering van genoeg opvangplekken, intrekken van bezuinigingen op de GGZ vooral, en versterking van de positie van arbeidsmigranten ten opzichte van de werkgevers. Nou, ik ben benieuwd wat hieruit gaat komen. Hier is het goede doel uit Vrije Wil. Mooi liedje over iemand die de dingen maar doet zoals het gevaar.

Mooi uithalen, hè? Robert Leroy en doe nou niet zo stom, hoor, hier bij Bingo FM. Wij zijn helemaal niet stom. We gaan samen met jou naar het nieuws van 9:30. Dat doen we samen met Monique Smit en Kido van der Graaf. En Monique Smit, die gaat toch wel lekker, hoor. Zij heeft het hele project gehad, samen met haar broertje. Peutermuziek gingen ze maken. En dat is natuurlijk hartstikke slim. K3 is beroemd geworden, onder andere omdat ze natuurlijk kindermuziek hebben. Maar ouders die horen dat ook en die zingen dat ook een beetje mee. Op zich is dat 1 plus 1 is 2. Nou ja, ze doet tegenwoordig ook hele andere dingen weer. Met Kido van der Graaf heeft ze een lekkertje. Beter af alleen. Met dat liedje gaan we richting het nieuws. Daarna ben ik zo weer terug met weer en verkeer. Tot zo!

0: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimaatlaan 19 in Utrecht.
1: Bingo FM met het regionieuws.
2: Goedemorgen. Het Openbaar Ministerie heeft 2 jaar cel geëist tegen een 36-jarige Utrechter omdat hij een vrouw heeft uitgebuit. De man beweert onschuldig te zijn en zegt dat zij wraak wil nemen na de relatiebreuk. Het OM ziet wel bewijs dat de vrouw gedwongen werd tot prostitutie door de verdachte en een vriend van hem. Door een datalek bij een tandarts in Utrecht liggen persoonsgegevens van patiënten op straat. Hackers wisten de server van de tandheelkundige praktijk binnen te komen en te versleutelen. Het is nog onduidelijk hoeveel gegevens ze hebben ingezien. Er wordt onderzoek gedaan naar de daders. Het lek is gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. Utrecht heeft de afgelopen 1,5 jaar meer dan 30 vergunningen gegeven voor grote steigerdoeken in het centrum van de stad. Meerdere partijen vinden dat de binnenstad als reclamezuil wordt gebruikt. Volgens het college valt dat wel mee, omdat 10 van die vergunningen voor 1 locatie waren waar lang werd gebouwd. Een vergunning kost €6.700. De opbrengst gaat naar onderhoud van historische panden. Utrecht komt met een nieuwe app om troep op straat te voorkomen. Inwoners kunnen in die app zien wanneer hun vuilnis wordt opgehaald, wijzigingen van een route of om een afspraak te maken. Al jaren worstelt de gemeente met een toename van afval op straat. Naast veel ondergrondse containers worden dozen en vuilniszakken gedumpt en het kost steeds meer geld om dit op te ruimen. Vorig jaar bijna €4 miljoen. Het weer dan. Het wordt weer warm vandaag. 25 graden. Wel meer bewolking dan gisteren. En vannacht dan kunnen er ook een paar buien vallen.
0: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel. Decimaatlaan 19 in Utrecht.
1: De Ochtendshow met Fred Siebelink.

Oh, you never know. Lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Mensen, we gaan een hele mooie dag beleven. 26 graden en ja, er wordt af en toe een tikkeltje regen voorspeld. 2 millimeter, dat zou kunnen. Een zuidenwindje, moet je nagaan hoe bijzonder dat eigenlijk is. Gewoon eind september, de laatste dag van september. En dan kunnen we eventueel de 26 graden aantikken. Morgen en overmorgen, dan gaat het echt weer kouder. Dus ga er vandaag van genieten, als het je lukt in ieder geval. Ik moet allerlei activiteiten ondernemen, maar ik hoop nog even een klein stukje zon mee te kunnen maken. Tenminste, als er zon er doorheen komt, hè, want er is van alles en nog wat voorspeld. We gaan het allemaal weer meemaken. Morgen gaat er wat meer regen vallen. 16 mm is er voorspeld. We gaan het gewoon afwachten. Westenwindje 2 en vrijdag, dan staat er weer een zuidenwind, maar dan wordt het niet warmer dan 20 graden. Eerste voorspelling. Je weet het nooit, hè? Zo rond deze tijd. Laatste dag van september. Ik heb mooie muziek. Roxy Dekker, Bare Minimum, groot hit. Romy Montero, Spaans benauwd, oude bingo schuit. Maar begin met Dirkje Meldijk. Ik hou van het leven. Waarom doe ik die gekke stem altijd? Gek is dat, hè? Ja.

minimum, Jorde Roxy Dekker. Volgens mij gaat morgen in het Huis aan de Vecht hier in Overvecht een heel aantal Oekraïners wonen in het Huis aan de Vecht. Die mensen zijn al een hele tijd hier aanwezig. Maar in de Meren is ook een opvang gepland. En dat wordt nu uitgesteld vanwege vergunningen. En daar gaan we weer, het stroomnet. Komst van de tijdelijke opvanglocatie voor Oekraïnse vluchtelingen in de Meren loopt flinke vertraging op. De opvang zou deze maand al in gebruik genomen moeten zijn. Maar het wordt bij lange na niet gehaald. Deze zomer had moeten worden begonnen met de funderings- en terreinwerkzaamheden. De opvangplek die staat aan de Van Heemskerklaan en de Terveldestraat. En er bestaat nu nog slechts een kale vlakte met zand en gras. Volgens de gemeente is de omgevingsvergunning inmiddels verleend, maar de bouwplanning is dus aangepast. Vertraging komt door een lange vergunningstraject en problemen met de levering van de zwaardere stroomaansluiting. Ja, daar zijn we weer. Nou, een heel aantal mensen die vinden het eigenlijk wel prima in de buurt. Sommige mensen zeggen, ja, het is jammer dat er van uitstel geen afstal komt. Maar een bewoner die woont bij de beoogde opvangplek, die vindt het tegenovergestelde. Deze mensen hebben huis en haard moeten ontvluchten voor een oorlog. Minstens wat wij kunnen doen, zijn een veilige plek bieden. Zo zie je maar weer. Ja, maar ja, een heleboel mensen zeggen, weet je, het is een beetje raar, want uiteindelijk is de opvang gepland in een gebied waar al heel veel verkeer is en weinig groen en speelvoorzieningen, want dat moet ook allemaal erbij komen. Nou ja, opvang bestaat, als die eenmaal gaat staan, uit 2 woonclusters met 68 woonunits. En vlak voor de opening volgt er nog een informatiebijeenkomst. Als het allemaal doorgaat, hè, want het is nog een heel verhaal, je kunt het in het AD nalezen, dat die opvang dus echt totale vertraging heeft opgelopen. Vooral ook door het stroomnet. Want ja, dat stroomnet, dat is natuurlijk een dingetje. Daar zul je de komende tijd nog wel meer over horen. En een vriend van mij, die wilde ook bepaalde dingen aanleggen. Die heeft ook echt stroom aansluiten.

Raccoon, Badje, die tegen mij zei... Fred, ik ga nooit meer Nederlands zingen naar Oceaan. Nou, dat is een hele omkeer geweest toch, bij de band, kan ik je melden. Dicht bij het vuur, de nieuwe single van Raccoon. Ik ben er doorheen, dit was de ochtendshow. Straks John Schaap, dan kun je luisteren naar onze eigen Henry. Lawrence zit daarna. En Kevin, die mag je dan ook een handje schudden tussen 4 en 6. Ik wens je een hele fijne dag. Ga genieten, want het wordt heel mooi. En ik heb nog één nummer voor je. Een beetje rustig. Liedje richting Niels van 9. Nick en Simon, pak maar maat. Nou, doe dat maar niet, want het is een beetje klef. Ja, het kan er vanavond ook nog gaan regenen. Hè. We gaan alles meemaken vandaag, qua temperaturen. Een mooie dag.

0: Wat? Nee! Wat een s***zooi.
1: Hey, even dimmen. Ja, jij. Even dimmen. Op zoek naar kwaliteit? Ion Industries. De specialist in dimmers en schakelmateriaal. Ga nu naar effedimmen.nl.
2: Effedimmen.nl.
3: Life is going on so fast. I want it to be everlasting.
4: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
5: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
6: Doet u voorzichtig met mijn vader.
7: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
1: Ion Industries, de specialist in dimmers en schakelmateriaal. Ga nu naar effedimmen.nl.
8: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
9: Robert Walters met het NOS Journaal. Een ruzie tussen piloten aan boord van een vliegtuig van Fly Dubai heeft geleid tot veel paniek. Het toestel stuurde noodsignalen, maar er werd gedacht dat het was gekaapt. Daarom gingen Israëlische gevechtsvliegtuigen naar het toestel toe en werd het Israëlische luchtruim gesloten. Ook ging premier Netanyahu met ministers in spoedoverleg. Even later bleek dat de piloten met elkaar op de vuist waren gegaan. Na een rondje boven Jordanië is het toestel geland in de Saoedische stad Tabuk. De politie heeft nog twee verdachten aangehouden voor het geweld in Overasselt. Het zijn mannen van 24 en 25 uit Amsterdam. De verdachten zijn afgelopen maandag opgepakt. Tegelijkertijd zijn er ook doorzoekingen geweest in Diemen, Hoofddorp en Amsterdam. Daarbij zijn ook vuurwapens en telefoons en laptops in beslag genomen. Een man van 19 werd bij die doorzoekingen ook aangehouden. Zijn rol wordt nog onderzocht. Begin deze maand kwamen een grote groep mannen 's nachts naar het huis van Jan G. Die wordt verdacht van een drugshandel. De beveiliger van het huis werd toen doodgeschoten. Twee agenten raakten gewond. Na ruim 100 gezondheidsklachten van bezoekers heeft pretpark Six Flags bij Los Angeles een achtbaan permanent gesloten. De bezoekers zeggen dat ze een tijdje tijdens de rit hersenletsel hebben opgelopen. Volgens CNN waren er meer dan 10 meldingen van ernstige verwondingen. Twee mensen zouden zijn geopereerd na een hersenbloeding. De gemeente Amsterdam wil snel verder met een proef die mensen met een ernstige crackverslaving moet helpen. Die proef ligt stil nadat de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd de productie van de benodigde medicatie plotseling had stopgezet. Het Amsterdamse College van Burgemeester en Wethouders heeft minister Hermans van Volksgezondheid om opheldering gevraagd. Het weer. Vanochtend veel zon en een temperatuur van 23 graden in het westen en mogelijk 28 in het oosten en zuiden. Vanmiddag meer bewolking en vanavond kans op een bui met onweer. Dit was het NOS Journaal.
10: Schaap met John Schaap.

genoeg van krijgen. Zijn hit wordt voluit meegezongen in het land. En Rutger krijgt daar de energie van. Het is Rutger van Barneveld van harte gegund.

inmiddels een vriendje. Dus zij heeft het toch voor elkaar gekregen. En misschien gaat haar nieuwe single daar wel over. Want ze vertelde me afgelopen maandag dat er een nieuw liedje aankomt van haar. En Tino Martin en Billy Dans draaide ik voor je met Ik hoor niks geks. En als je nu wel iets geks hoort en het niet kunt zien, dan zijn het misschien wel

Senna Willems. Ze liet aan het grote publiek zien en horen in de Voice Kids, ja, dat ze talent heeft. En dat talent, ja, dat is ook beloond. Inmiddels heeft ze een platencontract en diverse samenwerkingen met Nederlandse artiesten. Dit

Ken je de Evans House Band nog van vroeger? Die hele grote hit, I Will Survive, in hun uitvoering, stond hoog in de hitparade. En weet je wie de frontman was van deze band? Ja, juist Jaap Rezema. Jaap is daarna zoekende geweest naar de juiste liedjes. En heeft nu echt het goede spoor.

met veel van zijn liedjes wel te raken. Jaap Reesema. Zij is voor mij. En ik ben weer voor jou na het regio nieuws van 10:30. Dit is Martijn Fiesje.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedemorgen. Het Openbaar Ministerie heeft 2 jaar cel geëist tegen een 36-jarige Utrechter omdat hij een vrouw heeft uitgebuit. De man beweert onschuldig te zijn en zegt dat zij wraak wil nemen na de relatiebreuk. Het OM ziet wel bewijs dat de vrouw gedwongen werd tot prostitutie door de verdachte en een vriend van hem. Door een datalek bij een tandarts in Utrecht liggen persoonsgegevens van patiënten op straat. Hackers wisten de server van de tandheelkundige praktijk binnen te komen en te versleutelen. Het is nog onduidelijk hoeveel gegevens ze hebben ingezien. Er wordt onderzoek gedaan naar de daders. Het lek is gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. Utrecht heeft de afgelopen 1,5 jaar meer dan 30 vergunningen gegeven voor grote steigerdoeken in het centrum van de stad. Meerdere partijen vinden dat de binnenstad als reclamezuil wordt gebruikt. Volgens het college valt dat wel mee, omdat 10 van die vergunningen voor 1 locatie waren waar lang werd gebouwd. Een vergunning kost €6.700. De opbrengst gaat naar onderhoud van historische panden. Utrecht komt met een nieuwe app om troep op straat te voorkomen. Inwoners kunnen in die app zien wanneer hun vuilnis wordt opgehaald, wijzigingen van een route of om een afspraak te maken. Al jaren worstelt de gemeente met een toename van afval op straat. Naast veel ondergrondse containers worden dozen en vuilniszakken gedumpt en het kost steeds meer geld om dit op te ruimen. Vorig jaar bijna €4 miljoen. Het weer dan, het wordt weer warm vandaag, 25 graden. Wel meer bewolking dan gisteren en vannacht dan kunnen er ook een paar buien vallen.
0: Schaap, met John Schaap.

vorig jaar kwam de optimist nog van hem uit. Danny blijft dromen van een grote hit. Maar ja, in de afgelopen tijd horen we heel weinig. Er zit even geen muziek in Danny Terp, denk ik.

eigenlijk niet belangrijk zijn om een grote hit in het land te maken. Iedereen zingt, ik heb de hele nacht liggen dromen mee. En dit zijn Ray en Beer, ze kwamen in opspraak door het liedje Zonnebank, omdat de tekst wat grof was.

0: Regen en weer. Ja, ja, ze zijn heel goed. En dat is Antoon ook opgevallen. Ze hebben een leuke samenwerking met de zanger en producent. En ja, hij is met hen de studio ingegaan om de opvolger voor de hit Zonnebank te maken, die niet overal in goede aarde viel. Dit is Glibberen. Ken je deze van Benny Nijman nog?
1: Vergeet.

produceerde het voor hen. En hij kwam zelf ook nog even hallo zeggen. Ik zeg geen hallo, maar vooral tot zo. Na het nieuws van 11 uur gaat de show namelijk door. En deze die kan net op de valreep van dit uur en ook van deze maand. Hier zijn Snelle en Miss Montreal met September.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Met de wedstrijd tussen AZ en Hapoel Beersheva half oktober in de Europa League zijn supporters van de Israëlische club niet welkom. Dat zegt de gemeente Alkmaar tegen de NOS. Volgens de gemeente heeft de wedstrijd vanwege de wereldwijde spanningen een hoog risico. Maar ook andere aspecten, zoals het verblijf van supporters en mogelijke demonstraties, spelen een rol. Alkmaar wijst nadrukkelijk op de rellen rond de wedstrijd Ajax-Maccabi Tel Aviv in 2024. In België besloot Sint-Gilles uit te wijken naar Duitsland voor het thuisduel achter gesloten deuren met Hapoel Beersheva. De politie in Duitsland is bezig met een grote inval bij motorclub Hells Angels. Meer dan 1000 agenten doorzoeken in totaal ongeveer 140 gebouwen, melden Duitse media. Ook Nederland is bij de politieactie betrokken. Het onderzoek richt zich op meer dan 70 mensen. Ze worden onder meer verdacht van het vormen van een criminele organisatie, mishandeling en witwaspraktijken. De Duitse autoriteiten willen bij de invallen bij de Hells Angels 49 miljoen euro in beslag nemen. In het onderzoek naar het geweld in Overasselt zijn maandag in Amsterdam twee nieuwe verdachten opgepakt. Het zijn mannen van 24 en 25. Bij doorzoekingen in Amsterdam, Diemen en Hoofddorp werden vuurwapens en telefoons en laptops in beslag genomen. Ook werd er daarbij een man van 19 aangehouden. Zijn rol wordt nog onderzocht. Als alles volgens plan verloopt, zijn er na vandaag geen Amerikaanse militairen meer in Irak. En ook het Amerikaanse leger meldt dat dat zo is. De regering Trump besteedt er weinig aandacht aan. Maar als het goed is, zijn na 23 jaar alle Amerikaanse troepen uit Irak vertrokken. Het zou voor het eerst sinds het begin van de oorlog in Irak zijn dat er geen Amerikaanse militairen meer in het land zijn. Irak viert de terugtrekking vandaag als een feestdag. Het weer vanochtend veel zon en temperaturen van 23 graden in het westen en mogelijk 28 in het oosten en zuiden. Vanmiddag meer bewolking en vanavond buien met kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
0: Schaap met John Schaap.

0: en de Munnik. Nog net geen nummer 1. Ze blijven zowel in de top 40 als in de Nederlandse top 100 steken op de tweede plaats. Niet of nooit geweest. Nou, ik ben mezelf, hoor.
1: Ja,

0: Quincy haalt diep adem.
1: Dus hou me nu nog.
0: Dat dus reeds deze uithaal niet. En het komt werkelijk uit zijn tenen. Dit van Johnny Logan. Het was een songfestival liedje, Hold Me Now. En daarop werd deze Nederlandse tekst Houd Me Vast geschreven. Dit is Sieneke. Sieneke is tegenwoordig aan het...

ga dat mooie liedje van Dean Saunders en Frank draaien. Dean heeft een nagedachtenis aan zijn broer Ben Saunders samen met Frank van Etten dit prachtige liedje opgenomen. How am I supposed to live without you?

0: zingt hij lekkere liedjes. Dit was Veel Te Lange Nacht. Zullen we de hond even uitlaten? Hoe heet die van jou, Willem?
1: Bello.
0: Ah, wat een schatje. Ja, we lopen even een rondje. En daarna horen we Robert Pater. Willem Bart heeft vele successen gemaakt en is vaak geïmiteerd. Ja, dit is zijn Bella Signorina.

0: soms heb ik heimwee.
1: Met die gedachten aan jou mis ik je meer en meer.
0: Nou, je hoeft me niet lang te missen, het zijn maar een paar minuten. Want na het regionieuws ben ik natuurlijk...

het morgen in de krant. Ik mis alle straten van Eindhoven, Groningen en Rotterdam. Waar te veel naar elkaar gekeken wordt. Ze schuilen tot de buien stop.

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Goedemorgen. Het Openbaar Ministerie heeft 2 jaar cel geëist tegen een 36-jarige Utrechter omdat hij een vrouw heeft uitgebuit. De man beweert onschuldig te zijn en zegt dat zij wraak wil nemen na de relatiebreuk. Het OM ziet wel bewijs dat de vrouw gedwongen werd tot prostitutie door de verdachte en een vriend van hem. Door een datalek bij een tandarts in Utrecht liggen persoonsgegevens van patiënten op straat. Hackers wisten de server van de tandheelkundige praktijk binnen te komen en te versleutelen. Het is nog onduidelijk hoeveel gegevens ze hebben ingezien. Er wordt onderzoek gedaan naar de daders. Het lek is gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. Utrecht heeft de afgelopen 1,5 jaar meer dan 30 vergunningen gegeven voor grote steigerdoeken in het centrum van de stad. Meerdere partijen vinden dat de binnenstad als reclamezuil wordt gebruikt. Volgens het college valt dat wel mee, omdat 10 van die vergunningen voor 1 locatie waren waar lang werd gebouwd. Een vergunning kost €6.700. De opbrengst gaat naar onderhoud van historische panden. Utrecht komt met een nieuwe app om troep op straat te voorkomen. Inwoners kunnen in die app zien wanneer hun vuilnis wordt opgehaald, wijzigingen van een route of om een afspraak te maken. Al jaren worstelt de gemeente met een toename van afval op straat. Naast veel ondergrondse containers worden dozen en vuilniszakken gedumpt en het kost steeds meer geld om dit op te ruimen. Vorig jaar bijna €4 miljoen. Het weer dan, het wordt weer warm vandaag, 25 graden. Wel meer bewolking dan gisteren en vannacht dan kunnen er ook een paar buien vallen.
0: Schaap, met John Schaap.

liedje van John de Bever nog altijd blij van wordt. Jij krijgt die lach niet van mijn gezicht. Het was in de lente van 1972. Jobert O'Sullivan had een grote hit met Alone Again. Kees van Kooten en Wim de Bie schreven een Nederlandse tekst op de melodie. En dat is een grote hit geworden voor Gerard Cox. Hier is 1948.

0: terug in de tijd naar 1948.
1: Toen was geluk heel gewoon.
0: Mooi liedje, hè? Rob de Nijs maakte van 1948 op het album Zilver ook zijn uitvoering. En die zet ik morgen op de playlist. Dat spreken we af. Het zijn de krentjes van... De krentjes uit de pap.

0: naar de Spaanse kust.
1: Jef van Vliet heeft een nieuwe uitvoering gemaakt van het liedje Het is niet mijn fout. Ik heb het album van Jef er even bij gepakt, waar prachtige liedjes op staan. Dit is een moment.

eerder uitbracht, heeft Danny de Munk en ook Dre Hazes mooie liedjes gecoverd. Dit was Rijk, Gezond en Gelukkig. Van

0: gezellig wanneer Henry Verwoerd met je gaat lunchen. Dat doet hij tussen 12 en 2, dus luister maar gezellig mee. Heel graag, tot morgen.
1: Krijg toch allemaal de kaleren. Val voor mijn part allemaal dood. Ik heb geen zin om braaf te leren. Ik eindig toch wel in een goot. Kinderen willen niet met me spelen. Ze noemen me rat en wijzen me naar

0: Wat? Nee! Wat een s***zooi.
1: Hey, even dimmen. Ja, jij, even dimmen. Op zoek naar kwaliteit? Ion Industries. De specialist in dimmers en schakelmateriaal. Ga nu naar effedimmen.nl.
2: Effedimmen.nl.
3: Life is going on so fast. Wanted to be everlasting.
4: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
5: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
6: Doet u voorzichtig met mijn vader.
5: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
1: Ion Industries, de specialist in dimmers en schakelmateriaal. Ga nu naar effedimmen.nl.
7: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
8: Robert Walters met het NOS Journaal. Een piloot van een vliegtuig dat onderweg was naar Tel Aviv heeft geprobeerd een andere piloot neer te steken. Dat melden meerdere media. De man die zijn collega wilde neersteken, wilde het vliegtuig laten neerstorten. De andere piloot zal het hebben voorkomen. Vanuit het vliegtuig werden noodsignalen verstuurd. Dat duidde erop dat het vliegtuig mogelijk was gekaapt. Daarom gingen Israëlische gevechtsvliegtuigen naar het toestel en werd het Israëlische luchtruim gesloten. Na een rondje boven Jordanië is het toestel geland in de Saoedische stad Tabuk. Bij de wedstrijd tussen AZ en Hapoel Beersheva, half oktober in de Europa League, zijn supporters van de Israëlische club niet welkom. Dat zegt de gemeente Alkmaar tegen de NOS. Volgens de gemeente heeft de wedstrijd vanwege de wereldwijde spanningen een hoog risico. Maar ook andere aspecten, zoals het verblijf van supporters en mogelijke demonstraties, spelen een rol. Alkmaar wijst nadrukkelijk op de rellen rondom de wedstrijd Ajax-Maccabi Tel Aviv in 2024. In België besloot Sint Gilles uit te wijken naar Duitsland voor het thuisduel achter gesloten deuren met Hapoel Beersheva. Een van de mannen die zondag werd gearresteerd bij een Britse luchtmachtbasis had zelf de politie gebeld, dat meldde Britse media. De man belde in de nacht van zaterdag op zondag het Britse alarmnummer 999. Bijna een uur later zag een buurtbewoonster drie verdachte witte busjes bij de basis en waarschuwde zij ook de politie. In eerste instantie werd gemeld dat haar telefoontje de aanleiding was voor de arrestaties. Waarom de verdachte zelf de politie inschakelde, dat wordt nog onderzocht. Het vijftal werd maandag op borgtocht vrijgelaten, maar wordt nog steeds als verdachte beschouwd. Het weer: vanuit het westen kans op regen, in de rest van het land geregeld zon en zomers warm, 24 tot 28 graden. Morgen wisselend bewolkt met regen. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

schaam je voor je tranen niet. Grandame had het ook een keer gedaan. En die zullen we ook nog wel een keer de revue laten passeren. Welkom bij een nieuwe aflevering van het Lunchpakket. Bij je vrienden van de radio. Bingo FM. En Sineke, die doet lekker wat ze...

Muziek vanuit de Belziek, Jure Clouseau. En ik zing. Nou, lekker blijven zingen. En lekker ook genieten van je lunch natuurlijk. En als je mee wilt zingen, gewoon lekker doen. Je kan jou schelen. De buren zijn misschien niet thuis. En als ze wel thuis zijn, zit je de radio een tikkeltje aan. Dan horen ze jou niet zingen, maar de muziek wel natuurlijk. Ja, zo gaat het nu even. Hier is Jack Wachten en die ene mooie...

Jesse Prins, en ik bel je zo maar even op. Een oudje van Gordon trouwens. Een nieuw jasje gestoken. Lekker hoor. Ik ga in tussentijd. Ga ik even wat kaartjes controleren voor de reis die we maken tijdens het lunch.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedemiddag. 7 mensen zijn dit jaar ernstig ziek geworden door een paddenstoelvergiftiging. 1 van hen overleed, meldt het UMC Utrecht dat tegengif gaf. Waarschijnlijk kwam dat gif van de zeer giftige groene knolamaniet. Blijf er vanaf, is het advies. De vakbond voor spoorpersoneel slaat alarm vanwege de toename van incidenten. Er is een brandbrief naar Den Haag gestuurd, want de bond wil actie om NS-medewerkers te beschermen tegen agressieve reizigers. Steeds vaker worden conducteurs bespuugd, uitgescholden of geslagen. En de incidenten worden erger.
2: We hebben nu 2 keer binnen een half jaar meegemaakt dat er een hoofdconducteur bewusteloos is geslagen. Dat was voor ons absoluut de druppel om ons ook weer te melden bij NS en te zeggen, je moet iets doen. Want dit loopt helemaal gierend uit de klauwen op deze manier.
1: En een van die incidenten was op het station in Den Dolder. De politie onderzoekt meerdere autokraken in Utrecht. Vorige week werden 2 inbrekers opgepakt na een wilde achtervolging. De daders scheurden op een motorscooter met 130 km per uur door woonwijken en werden in Lombok uiteindelijk aangehouden. Ze hadden gestolen navigatiesystemen bij zich. Of ze meer autokraken hebben gepleegd, wordt uitgezocht. Er komen voor het eerst nijntjemunten. Het zijn zilveren verzamelmunten met daarop het Utrechtse konijn. En daar kunnen persoonlijke gegevens bij worden gezet. De nijntje geboorteponder en verjaardagsponder zijn vanaf vandaag te krijgen. Niet toevallig, want het is de dag dat volgens het CBS de meeste Nederlanders jarig zijn. Het weer, het is warm, 25 graden, wel veel bewolking. Vannacht kunnen er een paar buien vallen.
0: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

0: Een broodje speciaal.
1: En dat broodje speciaal, origineel, komt het uit 1969. Door Nielsen. Een nummer dat heet Everybody's Talking. En ditmaal in een jasje gestoken door Piet Veerman. En dan heet het Midnight Cowboy. Dat is dat broodje.

Cornelis. En kleine jodeljongen, hij zette de hele tent op zijn kop. De Short of London in Amsterdam, in een mum van tijd. De hele kroeg, gezellig aan het meedoen. Het is Team Rush Hour, Wesley Klein

Andy van der Leek en John Zoet. Die zijn moe van de Malibu. Ja, het ligt eraan hoeveel dat je in je mikdouw natuurlijk. Als je de hele fles achterover gooit. Dan ben je wel een beetje moe, denk ik, ja.

0: De Kroonzonwering. Met ruim 80 jaar ervaring zijn wij binnen de provincie Utrecht uw specialist op het gebied van zowel binnen- als buitenzonwering. In onze royale showroom, gelegen aan de Amsterdamse Straatweg 602, kijken wij graag wat wij voor u kunnen betekenen. Parkeren is gratis, want zonwering koopt u gewoon bij de Kroon.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Doordat de distributeur van een afslankmedicijn erom had gevraagd, hebben enkele kranten boetes gekregen, meldt NRC. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd werd deze zomer door distributeur Good Life gevraagd om op te treden tegen NRC en de Volkskrant, nadat die hadden gepubliceerd over een concurrerend product. De artikelen zouden verboden reclame zijn. De kranten kregen boetes van tienduizenden euro's, maar de journalisten zien het als een inbreuk op de persvrijheid. Ook AD, De Telegraaf, De Stentor en Flair kregen boetes, maar niet duidelijk is of Good Life ook daar een rol speelde. Na de steekpartijen gisteravond in Arnhem heeft de politie 8 mensen opgepakt. Die zijn tussen de 17 en 20 jaar oud. Begon als een vechtpartij bij station Arnhem Centraal, waar zo'n 15 mensen bij waren betrokken. Toen de politie aankwam, vluchtten ze weg, waarna op meerdere plekken in het centrum opnieuw werd gevochten. Tegen de Gelderlander zei de Arnhemse burgemeester Marcouch dat het uitgeprocedeerde asielzoekers zijn die volgens hem gewoon het land uit moeten. Een piloot van Fly Dubai heeft geprobeerd een vliegtuig te laten neerstorten. Dat zeggen passagiers van het toestel tegen Israëlische media. Tijdens een vlucht naar Tel Aviv zou de piloot geprobeerd hebben een andere piloot neer te steken. Die tweede piloot kreeg met hulp van passagiers uiteindelijk weer controle over de cockpit. Na een rondje boven Jordanië is het toestel uiteindelijk geland in Saudi-Arabië. Het weer vanuit het westen kans op regen. In de rest van het land geregeld zon en zomers warm. 24 tot 28 graden. Morgen wisselend bewolkt met regen. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

Zeg, je bent lekker aan het luisteren. Ik merk het aan je dat je gewoon een beetje zit te genieten van de muziek die we draaien. Nou, dat doen we voor je, hoor. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Recht uit het

0: Kringloop de Wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de Wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
1: Wat? Nee! Wat een s***zooi.
2: Hey, even dimmen. Ja, jij. Even dimmen. Op zoek naar kwaliteit? Ion Industries. De specialist in dimmers en schakelmateriaal. Ga nu naar effedimmen.nl.
3: Effedimmen.nl.
4: Life is going on so fast. Wanted to be everlasting.
5: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
6: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
7: Doet u voorzichtig met mijn vader.
8: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
2: Ion Industries, de specialist in dimmers en schakelmateriaal. Ga nu naar effedimmen.nl.
0: Bingo FM met het regionieuws.
9: Goedemiddag. Door een gaslek zijn vanochtend meerdere huizen in Utrecht ontruimd. Bij werkzaamheden aan de Amsterdamse Straatweg werd een gasleiding geraakt. Volgens de brandweer werden bewoners voor de veiligheid naar buiten gestuurd. De netbeheerder is er al mee bezig. De NS deelt de zorgen over het toenemend geweld tegen spoorwegpersoneel. De vakbond trok vanochtend aan de noodbel in Den Haag hierover. De incidenten worden steeds ernstiger. Hoofdconducteurs krijgen dit jaar allemaal een bodycam, zegt de NS. En het bedrijf test ook wapenstokken. Ook zijn er vacatures voor meer veiligheidspersoneel. Utrecht heeft de afgelopen anderhalf jaar meer dan 30 vergunningen gegeven voor grote stijgendoeken in het centrum. Meerdere partijen vinden dat de binnenstad als reclamezuil wordt gebruikt. Maar volgens het stadsbestuur valt het al wel mee, omdat 10 voor één plek waren. Een vergunning kost bijna 7000 euro. Dat geld gaat naar onderhoud van historische panden. Er komt voor het eerst nijntjemunten op de markt. Het zijn zilveren verzamelmunten met erop het Utrechtse konijn en ruimte voor persoonlijke gegevens. Je kunt daar je naam en geboortedatum kwijt. Ze zijn vanaf vandaag te krijgen. Krijg je nog het weer van me? Af en toe zon, bewolkt, 25 graden. Vanavond en vannacht enkele bui, dan 17 graden. Morgen 20 en in de middag zon.
1: Wat? Nee! Wat een s***zooi.
2: Hey, even dimmen. Ja, jij. Even dimmen. Op zoek naar kwaliteit? Ion Industries. De specialist in dimmers en schakelmateriaal. Ga nu naar effedimmen.nl.
3: Effedimmen.nl.
4: Life is going on so fast. Wanted to be everlasting.
5: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
6: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
7: Doet u voorzichtig met mijn vader.
8: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
2: Ion Industries, de specialist in dimmers en schakelmateriaal. Ga nu naar effedimmen.nl.
0: Jouw lunchpakket met Henry Verwoerd.

0: Wat zit er in mijn oude doos?
1: Nou, we gaan terug in de tijd. Dat is altijd met die oude platendoos natuurlijk. Dan zit je zo te snuffelen en dan kom je wat dingen tegen. Dan denk je, oh, die is leuk. Oh, die is ook weer leuk. Maar ja, die doen we volgende keer dan wel. Maar deze

0: Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Ziggo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Door plekken die populair zijn op sociale media kunnen de huizenprijzen flink dalen. Dat blijkt uit onderzoek van de TU Delft naar een populaire patatzaak in Amsterdam. De verkoopprijs van huizen binnen 500 meter van die zaak liggen gemiddeld zo'n 41.000 euro lager dan vergelijkbare huizen verderop. Bij huizen die nog dichter bij de frietzaak staan, zijn de verschillen nog groter. Volgens de onderzoekers komt dat mogelijk door de lange rijen voor de frietzaak, geluidsoverlast of het afval dat wordt achtergelaten door de bezoekers. Na de steekpartij gisteravond in Arnhem heeft de politie 8 mensen opgepakt. Ze zijn tussen de 17 en 20 jaar oud. Het begon met een vechtpartij bij station Arnhem Centraal, waar zo'n 15 mensen bij waren betrokken. Toen de politie aankwam, vluchtten ze weg, waarna op meerdere plekken in het centrum opnieuw werd gevochten. Een piloot van Fly Dubai heeft geprobeerd een vliegtuig te laten neerstorten. Dat zeggen passagiers van het toestel tegen Israëlische media. Tijdens een vlucht naar Tel Aviv zou de piloot geprobeerd hebben een andere piloot neer te steken. Die tweede piloot kreeg met hulp van passagiers uiteindelijk weer controle over de cockpit. Na een rondje boven Jordanië is het toestel uiteindelijk geland in Saudi-Arabië. Een haai zit al 2 weken vast in een kanaal in Zuid-Korea. Volgens experts is het 3,5 meter lange dier waarschijnlijk verdwaald nadat het achter een prooi was aangezwommen. Het weer, het is wisselend bewolkt en uitzonderlijk warm. Het is een graad of 23 in de Randstad. In het binnenland is het tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

Danny Christian met Beja Mundo hoorde je hier op Bingo FM. Goedemiddag, het is woensdag 30 september. Fijn dat je erbij bent. Bingo in de middag. En lekker geluncht met Henry. Nou, ik wel hoor.

Oh jongens, ik slik echt. Ik verslik me lekker in een bakje koffie. Heb ik weer hoor, maar dat maakt niet uit. Rob de Nijs, Julian Clark. Dit is de Melody Audio Bingo. We gaan naar onze eigen Utrechtse ster Jeffrey Tanis. Als ons de hemel open gaat. En zodanig het regio.

0: Bingo FM met het regionieuws.
1: Goedemiddag. De NS deelt de zorgen over het toenemend geweld tegen spoorwegpersoneel. De vakbond trok vanochtend aan de noodbel in Den Haag hierover. De incidenten worden steeds ernstiger. Hoofdconducteurs krijgen dit jaar allemaal een bodycam, zegt de NS. En het bedrijf test ook wapenstokken. Ook zijn er vacatures voor meer veiligheidspersoneel. De provincie beëdigt voorlopig geen nieuwe commissieleden meer. De commissaris van de Koning hield vanochtend de benoeming van twee leden tegen. Er was protest tegen een statenlid van Forum voor Democratie dat ook lid is van een extreemrechtse studentenvereniging. Door de noodmaatregel kan nu geen enkele commissielid meer worden beëdigd. Utrecht heeft de afgelopen anderhalf jaar meer dan 30 vergunningen gegeven voor grote stijgendoeken in het centrum. Meerdere partijen vinden dat de binnenstad als reclamezuil wordt gebruikt. Maar volgens het stadsbestuur valt het al wel mee, omdat 10 voor één plek waren. Een vergunning kost bijna 7000 euro. Dat geld gaat naar onderhoud van historische panden. Er komt voor het eerst nijntjemunten op de markt. Het zijn zilveren verzamelmunten met erop het Utrechtse konijn en ruimte voor persoonlijke gegevens. Je kunt daar je naam en geboortedatum kwijt. Ze zijn vanaf vandaag te krijgen. Krijg je nog het weer van me? Af en toe zon, bewolkt, 25 graden. Vanavond en vannacht enkele bui, dan 17 graden. Morgen 20 en in de middag zon.
0: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

schip. En zei Socrates al niet, op ieder potje past een dekseltje. Al verschillen wij nog zoveel, al kunnen wij elkaar amper verstaan. Als wij bij elkaar zijn, dan past zelfs de grootste sleutel in het kleinste slot.

0: Nou, een villa en een jacht vind ik trouwens ook weer niet nodig.
1: Waarom niet?
0: Dat is duur.
1: Nou ja, Herman. Zit er meer in een romantisch duet?
0: Nou, ik vind dat toch wel belangrijk.
1: Ja, sorry, maar dit vind ik echt iets voor een tukker om nou over geld te beginnen.
0: Ja, luister, begin. Ik vind romantiek best, maar het moet wel betaalbaar blijven.
1: Nou ja, dit vind ik nou echt belachelijk.
0: Wij zijn het varken.
1: Ga je nou mee, zeg?

Nick en Simon met vlinders. Nou ja, genoeg vlinders in mijn buik soms. Niet alleen de vlinders, ook genoeg vet. Tot reageer naar de Nieuws Nederlands. Het NWS Journaal van 3 uur komt dus zo dadelijk aan. Dit is nog Eterdaad van Gino Graus.

0: in Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Robert Walters met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie moet zaken van geweld tegen onder meer hulpverleners, politie, leraren of politici voortaan altijd voor de rechter brengen en een dubbelzware celstraf eisen. Dat staat in een nieuwe richtlijn van het OM die morgen ingaat. De minister van Justitie noemt een voorbeeld. Poging tot zware mishandeling, geen wapen gebruikt en niet eerder de fout ingegaan. De strafeis zou dan 3 maanden gevangenis moeten worden in plaats van 80 uur taakstraf bij een slachtoffer die geen hulpverlener is. De nieuwe richtlijn is een tegemoetkoming aan de Kamer die zwaardere straffen wilde bij geweld tegen hulpverleners, bijvoorbeeld tijdens de jaarwisseling. Over het motief van een co-piloot van Fly Dubai om zijn collega-piloot neer te steken is nog veel onduidelijk. Uit een eerste ooggetuigenverslag komt het beeld naar voren dat het mogelijk om een poging tot een aanslag gaat. Een met bloed besmeurde passagier zegt in een video dat een terrorist is overmeesterd. Mogelijk wilde de co-piloot het toestel laten neerstorten. Israëlische veiligheidsdiensten vermoeden ook dat het om een terreurdaad gaat, maar laten ook de psychische toestand van de co-piloot onderzoeken. De man die vorige week op een terras aan de NDSN-kade in Amsterdam werd doodgeschoten was geen willekeurig slachtoffer. Dat meldt het Openbaar Ministerie. Het slachtoffer en de verdachte kenden elkaar uit de gevangenis in Zaanstad. Het slachtoffer werkte er en de verdachte had er vastgezeten. Volgens het OM had de verdachte het slachtoffer op een agressieve wijze aangesproken op iets dat in het verleden was gebeurd. De verdachte liep daarna in eerste instantie weg van het terras. Daarna kwam hij terug en schoot de man van 61 dood. Het weer, het is wisselend bewolkt en uitzonderlijk warm, een graad of 23 in de Randstad. En in het binnenland is het 5 tot 28 graden. Later vandaag vanuit het zuidwesten kans op een bui. Daar kan wat onweer bij zitten. En morgen vooral in het oosten nog buien. In de rest van het land is het dan meest droog. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

ogen, het blauw van regenbogen. Ze hield niet van Clouseau, wel van Mozart en zo. Er was iets in haar haren, het is moeilijk.

0: langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimaatlaan 19 in Utrecht.
2: Op zoek naar binnen- of buitenzonwering? Kom langs in onze showroom, want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
3: Bingo FM met het regionieuws.
4: Goedemiddag. Ook de NS heeft zorgen over het geweld tegen spoorwegpersoneel. De vakbond luidde de noodklok in Den Haag hierover. Het wordt allemaal steeds ernstiger. Hoofdconducteurs krijgen dit jaar allemaal een bodycam, zegt de NS. En het bedrijf test ook wapenstokken. Na een half jaar vertraging gaat de bouw van nieuwe woningen in Renswoude verder. Het werk aan de nieuwbouwwijk lag stil door beschermde dieren zoals de kerkuil, hazen en konijnen. De Omgevingsdienst Utrecht is akkoord met een beschermingsplan. Alleen nog niet alle werkzaamheden mogen weer worden gestart. Utrecht heeft de afgelopen anderhalf jaar meer dan 30 vergunningen gegeven voor grote stijgendoeken in het centrum. Meerdere partijen vinden dat het binnenstad als reclamezuil wordt gebruikt. Maar volgens het stadsbestuur valt het allemaal mee, omdat 10 voor één plek waren. Een vergunning kost bijna 7000 euro. Dat geld gaat naar historische panden. Utrechter Zakaria Labiat heeft een nieuw contract getekend bij Corrientes in Brazilië. De middenvelder blijft er tot eind volgend jaar bij die club. Hij is daar ploeggenoot van Memphis Depay. Labiat speelt daar sinds februari, had een zware knieblessure die hem lang op de bank hield. Er komen voor het eerst nijntje-munten op de markt. Het zijn zilveren verzamelmunten met erop het Utrechtse konijn en ruimte voor persoonlijke gegevens. Bijvoorbeeld je naam of geboortedatum. Ze zijn vanaf vandaag verkrijgbaar. Krijg je nog het weer van me? Vandaag af en toe zon en bewolkt. Vanavond en vannacht een enkele bui. Dan maximaal 17 graden. Morgen 20 en in de middag is er weer wat zon.
0: Kom langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimaatlaan 19 in Utrecht.
2: Op zoek naar binnen- of buitenzonwering? Kom langs in onze showroom, want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
3: Bingo in de middag met Laurens Nicolaas.

Je hoorde Senna met Kleine Vogel. Daarvoor het regionale nieuws. Meer nieuws in onze app en bingofm.nl. Zo dadelijk Peter Koelewijn met Marga Bult. Een klassieker als het anker het houdt. Nou, Wilfried Gené. Ja. Ach ja, neem het maar met een korreltje zout.

bang voor netten en niet bang voor de duivel, hoorde je. We gaan naar Samantha Steenwijk met de blik is genoeg. Nou, ik was iets vergeten. Een momentje, kort over drie. Die ga ik zo dadelijk nog even draaien, hoor. Ik haal hem even in.

Fadeless met God is a DJ op Bingo FM. Ja, als fout moment. Ik was hem vergeten. 14:15 te draaien. Heel stom. Soms heb je van die momenten dat je helemaal afgeleid bent. Je kent het wel. We gaan naar totaal iets anders. Jordi Romein. Alimentatie.

worden van Dickhout. Te veel is niet genoeg. Ik wens je een hele fijne middag. Veel plezier met Kevin. Die sluit af met Mo. Van levenslied tot medepop. Recht uit het hart. Bingo FM. Ben het alweer morgen om 2 uur. En andersom 11 uur vanavond gaan we weer met elkaar naar bed. Hey, ciao de bako.

0: nu bij De Kroon Zonwering in Utrecht low emission rolluiken voor dezelfde prijs als reguliere rolluiken. Yeah! Dat is niet alleen direct korting, maar ook nog eens besparen op uw energierekening. Nieuwsgierig? Kom dan snel naar De Kroon Zonwering in Utrecht.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Bij vliegbasis Leeuwarden is een man aangehouden na een bommelding. Eerder op de middag werd bij de hoofdpoort van de luchtmachtbasis een verdacht pakketje gevonden. De explosieve opruimingsdienst Defensie onderzoekt het pakketje. Vliegbasis Leeuwarden is een Nederlandse F-16-basis. Excuus, is een Nederlandse F-35-basis. Vanaf Leeuwarden oefenen F-35-gevechtsvliegtuigen voor missies wereldwijd. Ook staan er op de basis 8 onbemande verkenningsvliegtuigen. Tegen een man die in maart in Maastricht een jongen van 4 in een kinderwagen doodreed, is 5 jaar cel geëist. Ook wil het Openbaar Ministerie dat zijn rijbewijs, dat hij die 5 jaar kwijt is. Volgens het OM was de man dronken en reed hij veel te hard. De moeder en het kind staken de weg over toen ze ineens werden aangereden. De vrouw raakte zwaar gewond, het kind overleed een paar uur later in het ziekenhuis. Uit onderzoek is gebleken dat de man 112 kilometer per uur reed in een woonwijk. De gemeente Schiedam zoekt uit of 5 honden onlangs om het leven kwamen door het eten van giftige paddenstoelen. De honden gingen dood nadat ze in een parkje waren uitgelaten. Daar zijn nu mogelijk giftige paddenstoelen gevonden. Er is nog niet een direct verband, maar de gemeente Schiedam gaat het dus verder uitzoeken. Verdachten van geweld tegen onder meer hulpverleners moeten voortaan altijd voor de rechter worden gebracht. Dat staat in de nieuwe richtlijn van het OM. Ook moet justitie dan een dubbel zware straf eisen, bijvoorbeeld een celstraf in plaats van een werkstraf. De nieuwe richtlijn gaat morgen in. Het weer wisselend bewolkt en uitzonderlijk warm, 24 tot 28 graden. In de loop van de avond steeds meer bewolking, die vanuit het westen uitval dan buien. In het noordoosten kunnen dat stevige buien zijn met kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
3: Een hele goede middag en van harte welkom bij Weg. En we starten even met de fileinformatie. H1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Barneveld ongeveer 7 minuten. H2 Utrecht richting Zetelgebos tussen Knoopt Ouderijn en Beest 25 minuten. Het allemaal in verband met wegwerkzaamheden. H12 Den Haag richting Utrecht tussen Blijswijk en Gouden 18 minuten. Het allemaal door een kapotte auto en zijn opruimwerkzaamheden. En 2 rijstroken zijn daardoor dicht. H12 Arnhem richting Den Haag tussen Houthoogst en de Meren ongeveer 6 minuten. En H12 Arnhem richting Utrecht tussen Knoopend Lunette en Knoopend Oude Rijn ongeveer 5 minuten. Dan de A27 Utrecht richting Gorinchem tussen Hagenstein en Noorderloos 8 minuten vertraging. Als laatste de A27 Utrecht richting Breda tussen Noorderloos en Werkendam 5 minuten vertraging. Dus eigenlijk valt het reuze mee.
1: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

0: Nou ja, wat gaat hij me vertellen, denk je?
1: Zij weet het.
0: Heb je toch aan de rol verteld? Boefje dat je erop loopt, Tino Martin en zij weet het. Het is woensdagmiddag, de week door midden, 30 september 2026.

Hansen, heb je even voor mij. En Frans Bauer staat op 9 en 10 april in Ahoy Rotterdam. Ik heb zelf al kaarten weten te bemachtigen. En Frans heeft me beloofd dat het een hele gezellige show gaat worden. Goed zo, we gaan nog even lekkere platen voor je draaien. En trouwens even een leuke huishoudelijke mededeling. Want Bingo FM is vanaf vandaag ook te ontvangen via Odido. Heb je een Odido-verbinding en maak je gebruik van de televisie van Odido, dan kan je daar in ieder geval lekker meeluisteren via Ustad. En anders gewoon via de radio op Bingo FM. Goed zo, door met gezelligheid. Hier is René Schuurmans en Zomaar Verliefd.

Muziek van John West, jouw blik, jouw stem en jouw glimlach op je mond. Een grapje op een roltrap in elke trein is op Koningsdag geëindigd in een mishandeling. Een man legde voor de grap zijn hand op die van een andere man. En die reageerde volgens de politie agressief en rende achter hem aan en sloeg hem in het gezicht. Daarna werd het slachtoffer door 3 man uitgescholden en opnieuw bedreigd. De politie heeft camerabeelden van de vermoedelijke dader en is op zoek naar hem. Omdat hij mogelijk minderjarig is, is zijn gezicht voorlopig onherkenbaar gemaakt. Ja, herkent u hem? Neem dan even contact op met de politie. En de beelden die zijn onder andere te zien op de website van Duik. En ja, mocht je de man herkennen, dan is het zeker te weten raadzaam om hij

0: Wat? Nee! Wat een s***zooi.
1: Hey, even dimmen. Ja, jij. Even dimmen. Op zoek naar kwaliteit? Ion Industries. De specialist in dimmers en schakelmateriaal. Ga nu naar effedimmen.nl.
2: Effedimmen.nl.
3: Life is going on so fast. I wanted to be everlasting.
4: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
5: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
6: Doet u voorzichtig met mijn vader.
5: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
1: Ion Industries, de specialist in dimmers en schakelmateriaal. Ga nu naar effedimmen.nl.
7: Kringloop de wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
8: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
9: Bingo FM met het regionieuws.
10: Goedemiddag. In Hoogkaterijnen is een man van achteren in zijn gezicht geslagen. Dat gebeurde in april al, maar nu deelt de politie beelden ervan. De verdachte is geblurred omdat hij mogelijk minderjarig is. Geschat wordt tussen de 16 en 25. Meldt hij zich niet binnen een week, dan wordt die blur eraf gehaald. De NS heeft nu ook zorgen over het geweld tegen spoorwegpersoneel. De vakbond luidde de noodklok in Den Haag hierover vandaag. Het wordt allemaal steeds ernstiger.
11: We hebben nu 2 keer binnen een half jaar meegemaakt dat er een hoofdconducteur bewusteloos is geslagen. Dat was voor ons absoluut de druppel om ons ook weer te melden bij NS en te zeggen, je moet iets doen. Want dit loopt helemaal gierend uit de klauwen op deze manier.
10: Hoofdconducteurs krijgen dit jaar allemaal een bodycam, zegt de NS. En het bedrijf test ook met wapenstokken. Maar daar zit deze conducteur niet op te wachten.
12: Dat hoort niet thuis op het trein. De insteek van de conducteur is toch hoofdzakelijk een service. En dan met een wapenstok rondlopen, dat denk ik ook dat het een onveilig gevoel gaat geven bij de reiziger.
10: Er zijn ook vacatures voor meer veiligheidsmedewerkers. Na een half jaar vertraging gaat de bouw van nieuwe woningen in Renswoude verder. Het werk aan de nieuwbouwwijk lag stil door beschermde dieren zoals de kerkuil, hazen en konijnen. De Omgevingsdienst Utrecht is akkoord met een beschermingsplan. Alleen nog niet alle werkzaamheden mogen weer worden gestart. Utrecht heeft de afgelopen anderhalf jaar meer dan 30 vergunningen gegeven voor grote stijgendoeken in het centrum. Meerdere partijen vinden dat het binnenstad als reclamezuil wordt gebruikt. Maar volgens het stadsbestuur valt het allemaal mee omdat 10 voor 1 plek waren. Een vergunning kost bijna 7000 euro. Dat geld gaat naar historische panden. Utrechter Zakaria Labiat heeft een nieuw contract getekend bij Corrientes in Brazilië. De middenvelder blijft er tot eind volgend jaar bij die club. Hij is daar ploeggenoot van Memphis Depay. Labiat speelt daar sinds februari, had een zware knieblessure die hem lang op de bank hield. Krijg je nog het weer van me? Vandaag af en toe zon en bewolkt. Vanavond en vannacht een enkele bui. Dan maximaal 17 graden. Morgen 20 en in de middag is er weer wat zon.
13: En dan nog even de situatie op de weg A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen knooppunt Hoevelaken en Stroe ongeveer 9 minuten. H2 Utrecht richting 's-Hertogenbosch. Tussen knooppunt Oude Rijn en Beest 24 minuten. En het allemaal in verband met wegwerkzaamheden. H12 Den Haag richting Utrecht tussen Zevenhuizen en Reewijk 6 minuten. En de A12 Utrecht richting Arnhem tussen afrit Wageningen en knooppunt Waterberg 5 minuten vertraging. Dan nog even de A12 Arnhem richting Den Haag tussen Bunnik en Harmelen 17 minuten. En de A12 Arnhem richting Utrecht tussen knooppunt Dunette en knooppunt Oude Rijn 6 minuten vertraging valt mee. H27 Utrecht richting Gorinchem. Tussen knooppunt Rijnsweerd en Hagestein ongeveer 21 minuten. Het allemaal door een spoedreparatie en de afrit die is dicht. H27 Utrecht richting Gorinchem. Tussen Hagestein en Noorderloos 9 minuten. En als laatste H27 Utrecht richting Breda. Tussen Noorderloos en Werkendam 9 minuten vertraging.
7: Kringloop de wijkwinkel in Utrecht. Dat is ruim 1000 vierkante meter snuffelplezier. Van lepeltjes tot bankstellen. Je vindt er echt van alles. Kringloop de wijkwinkel. Decimalaan 19 in Utrecht. Bij Woonboulevard Kanaleneiland. Gratis parkeren.
8: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering. En nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
9: Weg naar huis met Kevin Scholten.

Ik heb stiekem met je gedanst. En ik hoop dat je het leuk vond. De Korte Smeestraat in de binnenstad krijgt nieuwe bestrating. Tijdens de werkzaamheden vanaf 12 oktober tot en met 13 november... is de straat afgesloten voor het autoverkeer. Auto's worden omgeleid via de Lange Nieuwstraat... en voetgangers kunnen langs de werkzaamheden blijven lopen. De afsluiting geldt ook in het weekend. En daarnaast is Dorstig Harthof alleen op 2 november niet bereikbaar met de auto. Maar de bestrating is aan een vervanging toe. En dat gaat dus gebeuren vanaf 12 oktober tot en met 13 november. Dat je het even weet. Hier is Westie Klein en Niet Zo Bij Mij.

Het altijd leuk om deze klassiekers te draaien hier op Bingo FM. Heerlijk tijdens de rit op weg naar huis. Misschien de laatste minuut op kantoor. Of misschien ben je al heerlijk bezig met het avondeten. Lekker thuis, lang uit op de bank en de radio hard aan op Bingo FM. We draaien ze van levenslied tot nederpop. Hier is

Wij gaan richting het NOS-journaal van 5 uur. Daarna ben ik bij je terug met op weg naar huis. Kijken we meteen even naar de situatie op de weg en wat er nog meer gebeurd is in en rondom de stad Utrecht. Ik vertelde het al tijdens het begin van mijn programma. Sinds vandaag is Bingo FM ook weer te beluisteren via Odido. En dat houdt in als je in bezit bent van een Odido-verbinding en je maakt ook gebruik van de televisie van Odido. Dan kan je ons via je televisie ontvangen en heerlijk mee luisteren naar het signaal van Bingo FM. Misschien een goed idee voor tijdens het klaarmaken van het eten, of misschien zit je aan het eten, eet smakelijk en geniet ervan. Wij gaan nog even een plaat draaien, zo vlak voor het NOS-journaal van 5 uur. En dat doen wij met Peter Beentzen en Harry Slinger en een goede vriend. Tot zo!

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Israëlische defensieminister noemt de gebeurtenissen aan boord van het Fly Dubai-toestel een jihadistische terreurpoging. Volgens hem had de co-piloot maar één bedoeling, en dat was het vliegtuig met alle passagiers laten neerstorten. Het toestel was onderweg van Dubai naar Tel Aviv toen de co-piloot de gezagvoerder stak. De man werd overmeesterd en het toestel landde uiteindelijk veilig. De marechaussee stopt morgen met de grenscontroles die 2 jaar geleden werden ingesteld door toenmalig minister Faber. Ze vond de controles nodig om illegale migratie tegen te gaan, nadat Duitsland ook al strengere controles direct aan de grens had ingevoerd. Daarna werden de controles telkens verlengd, ook nadat Faber geen minister meer was. Het stoppen van de controles direct aan de grens betekent niet dat de marechaussee helemaal stopt met controles. De regels worden verruimd zodat er vaker auto's, treinen en vliegtuigen kunnen worden doorzocht. Het OM heeft opnieuw een boete van €250 geëist tegen oud-burgemeester Koen Schuiling van Groningen. Die boete kreeg hij eerder ook al omdat hij zou hebben gemasturbeerd achter het stuur. Een vrachtwagenchauffeur had dat gezien en het OM vindt zijn verklaring betrouwbaar. Schuiling ging in beroep omdat volgens hem sprake is van een groot misverstand. Zijn advocaten willen nog steeds dat Schuiling geen straf krijgt. Volgens hen had Schuiling nooit veroordeeld mogen worden op basis van 1 getuige. Ook voetballer Jan-Paul van Hekken is geblesseerd uitgevallen bij het Nederlands elftal. Hij heeft een voetblessure en is dus niet mee naar Griekenland voor de Nations League-wedstrijd van morgen. Eerder vielen Brobbey, Gakpo en Geertruida ook al uit vanwege blessures. Het weer in de loop van de avond steeds meer bewolking en vanuit het zuidwesten vallen er buien. In het noordoosten kunnen dat stevige buien zijn met kans op onweer. Morgen eerst in het oosten nog buien, later droger, meer zon en 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: En dan nog even de situatie op de weg A2 Amsterdam richting Utrecht. Tussen Breukelen en Utrecht Leidse Rijn ongeveer 6 minuten. A2 Utrecht richting Zetelgebos tussen Knoopend Oude Rijn en Beest 24 minuten door wegwerkzaamheden. A12 Den Haag richting Utrecht tussen Bleiswijk en Gouda 23 minuten door een ongeluk en de linkerrijstrook die is dicht. A12 Utrecht richting Arnhem tussen afrit Wageningen en Knoopend Waterberg 8 minuten. En A12 Arnhem richting Den Haag tussen Bunnik en Woerden 27 minuten. A27 Utrecht richting Goijkum tussen Knoopend Rijnsweert en Hagestein 22 minuten. En het allemaal door een spoedreparatie. A27 Utrecht richting Goijkum tussen knooppunt Everdingen en Noorderloos 5 minuten. En de A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam 12 minuten. Als laatste de A28 Utrecht richting Zwolle tussen Soesterberg en Amersfoort Vathorst ongeveer 12 minuten vertraging.
0: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

Wolter Kloes, het is niet normaal wat je met me doet. Inmiddels 6:05. Welkom terug bij het tweede uur alweer van Op Weg naar Huis. We kijken nog even naar het nieuws uit de stad Utrecht. En natuurlijk houden we de files nauwlettend voor je in de gaten. Hier is Dirk Mildijk en ik hou van jou.

Zon voor ons, ik haal alles uit het leven. Heb je je fiets geparkeerd bij de kruising van de Vredenburglaan en de Daalse Singel? En dan om precies te zijn bij het gebouw van de RNHB Hypotheekbank. Haal die dan snel op voor 12 oktober, want vanaf deze datum start de gemeente met werkzaamheden op deze plek.

0: uur heb je geluk met zo'n 23 graden.
1: Die laatste die was van mij, hè?
0: En geniet er nog even van, want morgen gaan de temperaturen zakken naar zo'n 19 graden en kan het hier en daar gaan regen omweren. Dan naar het weekend temperaturen zo rond de 20 graden en dan hebben we wel heel veel geluk, want dan blijft het droog in Midden-Nederland. Kijk dan nog even vluchtig naar de maandag temperaturen rond 21 graden en ook dan blijft het droog hier in Utrecht. Dus voor de rest mogen we eigenlijk niet klagen. Het allemaal voor de tijd van het jaar. Hier is Tine Hoekstra en Ricky Velking en samen zingen zij Kleine Novella. Nou, gezellig hier op Bingo FM.

0: Bar.
1: Bingo FM met het regio nieuws.
2: Goedemiddag. In Hoog-Catharijnen is een man van achteren in zijn gezicht geslagen. Dat gebeurde in april al, maar nu deelt de politie beelden ervan. De verdachte is geblurred omdat hij mogelijk minderjarig is. Geschat wordt tussen de 16 en 25. Meldt hij zich niet binnen een week, dan wordt die blur eraf gehaald. De NS heeft nu ook zorgen over het geweld tegen spoorwegpersoneel. De vakbond luidde de noodklok in Den Haag hierover vandaag. Het wordt allemaal steeds ernstiger.
3: We hebben nu 2 keer binnen een half jaar meegemaakt dat er een hoofdconducteur beursloos is geslagen. Dat was voor ons absoluut de druppel om ons ook weer te melden bij NS en te zeggen, je moet iets doen. Want dit loopt helemaal gierend uit de klauwen op deze manier.
2: Hoofdconducteurs krijgen dit jaar allemaal een bodycam, zegt de NS. En het bedrijf test ook met wapenstokken. Maar daar zit deze conducteur niet op te wachten.
4: Dat hoort niet thuis op het trein. De insteek van de conducteur is toch hoofdzakelijk een service. En dan met een wapenstok rondlopen, dat denk ik ook dat het een onveilig gevoel gaat geven bij de reiziger.
2: Er zijn ook vacatures voor meer veiligheidsmedewerkers. Na een half jaar vertraging gaat de bouw van nieuwe woningen in Renswoude verder. Het werk aan de nieuwbouwwijk lag stil door beschermde dieren zoals de kerkuil, hazen en konijnen. Omgevingsdienst Utrecht is akkoord met een beschermingsplan. Alleen nog niet alle werkzaamheden mogen weer worden gestart. Utrecht heeft de afgelopen anderhalf jaar meer dan 30 vergunningen gegeven voor grote stijgendoeken in het centrum. Meerdere partijen vinden dat het binnenstad als reclamezuil wordt gebruikt. Maar volgens het stadsbestuur valt het allemaal mee omdat 10 voor 1 plek waren. Een vergunning kost bijna 7000 euro. Dat geld gaat naar historische panden. Utrechter Zakaria Labiat heeft een nieuw contract getekend bij Corrientes in Brazilië. De middenvelder blijft er tot eind volgend jaar bij die club. Hij is daar ploeggenoot van Memphis Depay. Labiat speelt daar sinds februari. Had een zware knieblessure die hem lang op de bank hield. Vanavond en vannacht enkele buien. Temperatuur blijft dan steek op 17 graden. Morgenochtend af en toe een bui. In de middag zonnig en 20 graden.
5: En dan nog even de fileinformatie. A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Hoevelaken en Voorthuizen 6 minuten. Dan de A2 Utrecht richting Sertogenbosch. Tussen Knoopt Oude Rijn en Beest ongeveer 24 minuten. En het allemaal in verband met wegwerkzaamheden. A12 Utrecht richting Arnhem. Tussen Afrit Wageningen en Knoopt Waterberg 7 minuten. A12 Arnhem richting Den Haag. Tussen Bunnik en Woerden 32 minuten. A12 Arnhem richting Utrecht. Tussen Knoopt Dunette en Oude Rijn ongeveer 11 minuten. En de A27 Utrecht richting Gorinchem. Tussen Knoopt Rijnsweerd en Hagen 25 minuten, het allemaal door een spoedreparatie. H27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam 16 minuten. Het allemaal in verband met een kapot wegdek en daardoor zijn vrachtwagens nog steeds niet welkom. H28 Utrecht richting Zwolle tussen afrit Maren en Amersfoort-Vathorst ongeveer 7 minuten. En als laatste H28 Amersfoort richting Utrecht tussen afrit Den Dolder en Utrecht 10 minuten vertraging.
1: Op weg naar huis met Kevin Scholten.

De eigenaar schrikt wanneer hij van zijn buren via WhatsApp beelden krijgt van twee verdachte figuren. Ze hebben namelijk zijn auto gebroken. De verdachte laat een auto zwaar beschadigd achter. En de eigenaar blijft zitten met een schade van maar liefst 18.000 euro. De inbraak

de bestuurderskant. En haalt in een hoog tempo alle apparatuur uit het dashboard. Ja, het is echt brutaal als je de beelden bekijkt. Ja, de signalementen zijn te zien op de website van Bingo FM. En als je herkent, neem in ieder geval even contact op met de politie. Want het zal toch mooi zijn als deze mensen van straat kunnen worden gehaald, toch? We gaan mijn virtuele plaat draaien voor vandaag. Hier is George Baker en een Beautiful Rose in the Morning.

Als je me aankijkt, gaan we echt op die toer op de radio. Woensdagmiddag op weg naar huis. We rijden met je mee tot aan 6 uur vanavond. En draaien muziek van André Hazes. Zo heb ik het nooit bedoeld.

0: Hey, wat een s***zooi.
1: Hey, even dimmen. Ja, jij, even dimmen. Op zoek naar kwaliteit? Ion Industries, de specialist in dimmers en schakelmateriaal. Ga nu naar effedimmen.nl.
2: Effedimmen.nl.
3: Life is going on so fast. I wanted to be everlasting.
4: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
5: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
6: Doet u voorzichtig met mijn vader.
7: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
1: Ion Industries, de specialist in dimmers en schakelmateriaal. Ga nu naar effedimmen.nl.
8: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
9: Levi van Eck met het NOS-journaal. Paulien Cornelissen is overleden. De schrijfster en cabaretier had al een aantal jaar kanker. Cornelissen was een groot taalliefhebber en schreef de bestsellers Taal is zeg maar echt mijn ding en De verwarde cavia. Ook schreef ze columns en stond ze in het theater. Op tv is ze dit seizoen te zien als jurylid in het snelprogramma De Slimste Mens. Paulien Cornelissen was 50 jaar. In de Tweede Kamer is weinig enthousiasme voor het kabinetsplan om ook kleine beleggers en spaarders te gaan belasten. Zowel Ja 21 als de ChristenUnie, SGP en Pro zijn tegen en daarmee lijkt de meerderheid uit zicht. De SGP noemt de maatregel een boete op spaarzaamheid. Ja 21 vindt het desastreus voor de ambitie om meer Nederlanders te laten beleggen. Ook de coalitiepartijen lijken er niet tevreden over en willen naar andere oplossingen gaan kijken. Veel partijen zijn wel positief over de vermogenswinstbelasting die er vanaf 2028 moet komen. De Israëlische defensieminister noemt de gebeurtenissen aan boord van het Fly Dubai-toestel een jihadistische terreurpoging. Volgens hem had de co-piloot maar één bedoeling en dat was het vliegtuig met alle passagiers laten neerstorten. Het toestel was onderweg van Dubai naar Tel Aviv toen de co-piloot de gezagvoerder stak. De man werd overmeesterd en het toestel landde veilig in Saoedi-Arabië. De marechaussee stopt morgen met de grenscontroles die 2 jaar geleden werden ingesteld door toenmalig minister Faber. Ze vond de controles nodig om illegale migratie tegen te gaan. De marechaussee zal blijven controleren door vaker auto's, treinen en vliegtuigen te doorzoeken. Het weer vanavond vanuit het zuidwesten buien met kans op onweer. Vannacht koelt het af tot een graad of 16. Morgen vooral in het oosten nog buien, later meer zon. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
8: Bingo non-stop.

0: Wist je dat ze bij Kringloop de Wijkwinkel ook nieuwe boxsprings, matrassen, kussens en beddengoed verkopen? Maar natuurlijk kun je ook nog steeds terecht voor meubilair, witgoed, kleding, schoenen, babyartikelen en nog veel meer. Kringloop de Wijkwinkel, Decimaatlaan 19 in Utrecht.
1: Bingo FM met het regionieuws.
2: Goedenavond. Drie jonge Utrechters die worden verdacht van plofkraken in Laren en Lopik in het voorjaar moeten langer vast blijven zitten. Dat heeft de rechter bepaald. Maar er is meer, zegt onze verslaggever.
3: Maar ook worden ze verdacht van een reeks diefstallen bij juweliers, van een inbraak bij een jongerencentrum en bij een brandweerkazerne in Lopik en ook nog van een poging tot doodslag.
2: De verdachten zijn 18 en 19 jaar oud. In Hoogkaterijnen is een man van achteren in zijn gezicht geslagen. Dat gebeurde in april al, maar nu deelt de politie beelden ervan. De verdachte is geblurred omdat hij mogelijk minderjarig is. Geschat wordt tussen de 16 en 25. Meldt hij zich niet binnen een week, dan wordt die blur eraf gehaald. De NS heeft nu ook zorgen over het geweld tegen spoorwegpersoneel. De vakbond luidde de noodklok in Den Haag hierover vandaag. Het wordt allemaal steeds ernstiger.
4: We hebben nu twee keer binnen een half jaar meegemaakt dat er een hoofdconducteur beursloos is geslagen. Dat was voor ons absoluut de druppel om ons ook weer te melden bij NS en te zeggen, je moet iets doen, want dit loopt helemaal gierend uit de klauwen op deze manier.
2: Hoofdconducteurs krijgen dit jaar allemaal een bodycam, zegt de NS. En het bedrijf test ook met wapenstokken. Maar daar zit deze conducteur niet op te wachten.
5: Dat hoort niet thuis op het trein. De insteek van de conducteur is toch hoofdzakelijk een service. En dan met een wapenstok rondlopen, dat denk ik ook dat het een onveilig gevoel gaat geven bij de reiziger.
2: Er zijn ook vacatures voor meer veiligheidsmedewerkers. Na een half jaar vertraging gaat de bouw van nieuwe woningen in Renswoude verder. Het werk aan de nieuwbouwwijk lag stil door beschermde dieren zoals de kerkuil, hazen en konijnen. Omgevingsdienst Utrecht is akkoord met een beschermingsplan, alleen nog niet alle werkzaamheden mogen weer worden gestart. Utrecht heeft de afgelopen anderhalf jaar meer dan 30 vergunningen gegeven voor grote stijgendoeken in het centrum. Meerdere partijen vinden dat het binnenstad als reclamezuil wordt gebruikt, maar volgens het stadsbestuur valt het allemaal mee omdat 10 voor één plek waren. Een vergunning kost bijna 7000 euro. Dat geld gaat naar historische panden. Vanavond en vannacht enkele buien. Temperatuur blijft dan steken op 17 graden. Morgenochtend af en toe een bui. In de middag zonnig en 20 graden.
1: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Levi van Eck met het NOS Journaal. Schrijfster en cabaretier Paulien Cornelis is overleden. Ze had kanker en is vandaag in het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis in Amsterdam overleden. Cornelis was een groot taalliefhebber en schreef de bestseller Taal is zeg maar echt mijn ding. Ook in haar theatervoorstellingen ging het vaak over taal.
2: Ooit moet die taal ontstaan zijn. Dus logisch gezien, het moet terug te voeren zijn. Het moet terug te voeren zijn op toch... Weet je, er moet op een gegeven moment één oermens zijn geweest die toch om zich heen heeft gekeken en heeft gedacht van... Nou, ik zeg eens wat.
1: Paulien Cornelis is op dit moment op tv te zien als jurylid in het programma De Slimste Mens. In overleg met de familie is besloten dat de uitzending van vanavond niet doorgaat. Paulien Cornelissen was 50 jaar. In het Verenigd Koninkrijk zijn dit weekend meerdere Nederlanders opgepakt voor het steunen van Palestine Action. Ze waren bij een demonstratie in Liverpool. Palestine Action is in het VK aangemerkt als terroristische organisatie. Mensen die de groep steunen kunnen worden opgepakt. De politie heeft een medewerker van de Rotterdamse haven opgepakt omdat hij samen zou hebben gewerkt met drugscriminelen. Hij wordt ervan verdacht grote partijen drugs uit containers te hebben gehaald. In zijn huis vonden agenten ook harddrugs. De medewerker van de Rotterdamse haven is inmiddels weer vrijgelaten, maar blijft wel verdachte in de zaak. Tegen de man die in maart in Maastricht een jongen van 4 in een kinderwagen doodreed, is 5 jaar cel geëist. Ook wil het Openbaar Ministerie dat hij zijn rijbewijs 5 jaar kwijt is. Volgens het OM was de man dronken en reed hij veel te hard. De moeder en het kind staken de weg over toen ze ineens werden aangereden. De vrouw raakte zwaar gewond. Het kind overleed een paar uur later in het ziekenhuis. Het weer vanuit het zuidwesten flinke buien met lokaal ook onweer. Vannacht is het daarbij rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten nog buien. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Utrecht Sociaal.

0: van levenslied tot nederpop. Alles komt voorbij op de stadszender van Utrecht, Bingo FM. Goedenavond, luister naar een nieuwe uitzending van Utrecht Sociaal. Mijn naam is Timo Reineveld en mijn studio is aangeschoven Claire van Daal. Zij is artistiek leider bij het Nederlands Filmfestival, wat dit jaar weer plaatsvindt in Utrecht, deze week zelfs. Want elk jaar wordt Utrecht omgedoopt tot filmhoofdstad van Nederland. En ja, deze week vindt dus de 46e editie plaats, waar Claire ons alles over gaat vertellen. Claire, hele goede avond.
1: Ja, dankjewel. Fijn om hier te zijn.
0: Ja, goed. Een jaartje later weer. Hè? En 46e editie van het filmfestival. Allereerst het filmfestival. Wat is dat eigenlijk?
1: Nou, wat je al zei, we bestaan 46 jaar. In 1981 opgericht door Jos Stelling. En het is eigenlijk het centrale moment van ruim een week dat de Nederlandse film digitale cultuur hartstikke centraal staat. En dat in het midden van het land, Utrecht.
0: Nou, mooi is dat uitgekozen, toch?
1: Zeker weten, zeker weten.
0: En afgelopen vrijdag was het aftrappen. En heel deze week staat Utrecht in het teken van de Nederlandse film.
1: Dat klopt.
0: En waar moet ik aan denken dan? Staan filmhuizen open? Of?
1: Heel veel. Wij zitten in de stad Schouwburg. In de Blauwe Zaal is veel te zien. Heel veel bijeenkomst ook in de Schouwburg naast vertoningen. Wij zitten in Kinepolis. We zitten in de Sien. Op heel veel plekken. En vergeet ook niet de bibliotheek Neude, waar Storyspace de expo is van digitale cultuur.
0: Ik wilde bijna vragen, waar zijn jullie niet?
1: Nou, we zijn eigenlijk nog op veel meer plekken. We zijn bijvoorbeeld in de Helling, we zijn in de Willig in Oost, we zijn bij de Nijverheid. Inderdaad, wat je zegt, waar zijn jullie niet in Utrecht?
0: En waarom is het zo belangrijk dat er deze week expliciet aandacht wordt besteed aan Nederlandse film?
1: Het is gewoon een ontzettende mooie kunstvorm. Het is een vorm waarbij het is film, daar kunnen mensen bij genieten, bij lachen, bij huilen, bij alle emoties kun je beleven bij film. En daarom is het zo ontzettend belangrijk.
0: Ja. En waarom vindt het evenement juist in Utrecht plaats van alle steden in Nederland?
1: Nou, het is ooit in Utrecht begonnen en we hebben eigenlijk nooit een reden gehad om weg te gaan. Natuurlijk wel, dat noem ik toch maar even, heel jammer dat de gemeente Utrecht ons niet de subsidie heeft verleend 2 jaar geleden, ja. Voor de komende vier jaar. Wij blijven overeind, maar het is lastig. En nou ja, we laten zien wat we in ieder geval wel nog doen allemaal.
0: Ja, en heel veel organisaties zitten ermee dat toch wel die subsidieregeling, fondsen, dat toch wel lastig is.
1: Fondsen worden overvraagd. Ja. Dus ook voor ons. Wij zijn super dankbaar dat we fondsen hebben, dat we partners hebben, dat het Rijk en de provincie ons ondersteunt. Maar het is echt ongelooflijk belangrijk, want het is wat je zegt, cultuur wordt steeds minder ondersteund, steeds minder vanzelfsprekend gevonden. Ja, terwijl zonder cultuur zijn we met z'n allen helemaal nergens.
0: Nee, inderdaad. En zeker Nederlandse film, hè, daar is gewoon cultuur, creativiteit. En misschien ook wel een bijdrage van de gemeente Volt extra belangrijk.
1: Zeker weten.
0: Stand houden.
1: Precies, zeker weten. Ja, kan ik alleen maar bevestigen.
0: Ja, ja. Nou, we gaan het zo verder over dit mooie onderwerp, waaronder ook dus het thema waar jullie aandacht gaan besteden dit jaar. Maar meer erover zo meteen, na de muziek.

0: Je luistert naar Utrecht Sociaal met vanavond bij onze studio Claire van Daal. Zij is artistiek leider bij het Nederlands Filmfestival in Utrecht, dat deze week nog plaatsvindt in Utrecht. En Claire vertelde al, Utrecht wordt dus omgedoopt tot filmhoofdstad van Nederland. Jullie koppelen ook elk jaar een thema, hè, volgens mij, eraan.
1: Klopt, en dit jaar is ons thema vuur. Dat is eigenlijk, de makers die werken gewoon echt met passie, staan in vuur en vlam voor hun product. En dan moet ik nog erbij vertellen, de wereld staat in de fik. Daar besteden we ook aandacht aan bij verschillende vertoningen en nagesprekken.
0: Dan negatieve zin, hè, neem ik aan.
1: Ja,
0: ja, wat er allemaal gebeurt.
1: En dat moeten we doen. Ik bedoel, we staan midden in de wereld, dus moeten hier ook aandacht aan besteden. Mm-hmm. Maar ja, personages in Boomers, die staan in de fik van liefde voor elkaar. Ja. Ook die films kun je bij ons zien.
0: Even terug erop. Waarom is het belangrijk voor een Nederlandse film om aandacht te besteden aan wat er allemaal gebeurt in de wereld?
1: Omdat we niet in een bubbel willen leven. Dat doen filmmakers niet, dat doet het festival niet. Makers maken zich gewoon terecht druk om wat er gaande is. We hebben een korte film over twee broers. Eentje woont in Nederland, eentje woont in Oekraïne. Wil niet weg uit Oekraïne, terwijl zijn broer hem komt halen als het ware. Ja. We hebben House of Hope, is maar een voorbeeld. Over een school die kinderen probeert in vrede op te voeden. Terwijl met die film is begonnen voor 7 oktober. Nou, we krijgen alles te zien. Nou, bij het nagesprek zijn bijvoorbeeld Anja Meulenbelt en Kifa Alouche aanwezig. Mm-hmm. Nou, kom vooral allemaal om het ook daarover te hebben. En genoeg om je bij te ontspannen. Zo hebben we ook alle dansfilms verzameld. Alle animatiefilms in blokken verzameld. Je kunt de diepte in, serieuze onderwerpen aantreffen en maar je ook ontzettend vermaken bij wat we aanbieden.
0: Mm. En je noemde inderdaad wel vuur, een beetje negatief gezien, dat het aspect wat vuur biedt. Maar vuur kan ook een positief aspect bieden.
1: Maar dat is wat ik vertelde ook over de makers die altijd vol vuur hun werk maken. Of dat nou een romantische komedie is, of een documentaire over een wat zwaarder onderwerp. En denk ook bijvoorbeeld, nou, dat vertelde ik net al, aan personages in films of in speelfilms of in documentaires die ergens helemaal voor gaan. Hmm. Dat is ook vuur.
0: Ja, inderdaad. Hè. Heb je nog een film waar je echt naar uitkijkt tot en met vrijdag?
1: Zoveel. Dat zijn al meer dan 200. We hebben ze niet voor niks geselecteerd. Onze première films, die zijn ook na vandaag nog te zien. Als ik denk aan Spinoza, Stand Up, aan Tout Direction. Maar er zijn ook films die hier voor een première zijn gegaan. Kijk wanneer Downtown nog draait. En verder is het heel goed om te weten na maandag, want op zaterdag worden de nominaties bekendgemaakt. Wij laten ook de genomineerde speelfilms en lange documentaires zien. Dus als je denkt van, ik weet niet goed wat te kiezen. Nou, dat hebben anderen voor je gedaan. Kijk dus op onze website welke films dat zijn geworden. Genomineerd blokken.
0: Ja, jullie website, kan je even opnoemen?
1: Ja hoor, dat is www.filmfestival.nl.
0: En vanuit daar kunnen mensen ook tickets bestellen, meer informatie vinden.
1: Klopt.
0: Nou, ik ben benieuwd. Ga zeker een kijkje nemen.
1: Fijn.
0: We gaan het zo hebben over de Gouden Kalven. Ook belangrijk thema, hè, rondom het Nederlands Filmfestival. Maar meer erover, naar de muziek.

bioscoop. In hoeveel reclamewichtje wil toe wel vernoemd met mijn op bioscoop. Maar dochter van als ik vernoemd verdien je mijn kotje koop.

verrek, wij vechten wil stoel vernomen en mino bioscoop. Hey, doe verrek, wij vechten wil stoel vernomen en mino bioscoop. Mijn dochter van als ik vernomen, die je met kooitje koopt.

0: Utrecht Sociaal, met vanavond bij ons in studio aangeschoven. Claire van Daal, zij is artistiek leider bij het Nederlands Filmfestival in Utrecht. Wat heel deze week nog, nou tot met vrijdag eigenlijk nog, plaatsvindt in onze prachtige stad. En Claire, wat net al eventjes over, hè. Het thema dit jaar is dus vuur. Mooi thema, ook een ingrijpend thema wel, om extra aandacht aan te besteden. Maar waar het filmfestival ook aandacht aan besteedt, is de Gouden Kalveren die uitgereikt worden. Wat zit er achter deze naam?
1: Nou, dat is ooit bedacht, helemaal bij het begin van het festival. Venetië heeft zijn Gouden Leeuw. Berlijn heeft zijn Gouden Beer. Maar ja, als je aan Nederland denkt, denk je toch aan de koeien en kalveren in de wei. Mm-hmm. Vandaar het Gouden Kalf.
0: Dat is eigenlijk een beetje als een soort van verwijzing naar de Nederlandse cultuur misschien wel, dat kalf.
1: Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja.
0: En nou, tijdens de Gouden Kalf worden dus elk jaar weer nieuwe filmmakers in het vonnetje gezet, hè?
1: Ja, niet alleen met de Gouden Kalveren, maar we hebben ook elk jaar worden prijzen uitgereikt voor de afstudeerfilms van de verschillende academies. De gemeente Utrecht heeft nog steeds de filmprijs van de stad Utrecht. Mm-hmm. En dat gaat naar degene die het beste regiedebuut heeft gemaakt. Mm-hmm. Dus heel veel aandacht voor nieuwe makers, aanstormend talent.
0: Ja, nou, hartstikke mooi dat het ook aandacht aan besteed wordt in deze week. En welke films zijn geselecteerd voor de Gouden Golfcompetitie dan, 2026?
1: Die kan ik niet allemaal opnoemen. Er zijn 87 titels die zijn geselecteerd.
0: Nou, we hebben
1: verschillende
0: even,
1: competities. van dramaserie tot speelfilm, korte film, tot lange documentaire, digitale cultuur. En binnen die categorieën zijn ook nog meerdere kalveren te verdienen.
0: Er zijn er een paar die extra uitblinken misschien wel, volgens jou?
1: Nou, wat het vaakst het meest blijft hangen zijn de speelfilms die gaan of genomineerd worden, dan wel gaan winnen. Mm-hmm. Maar ja, ik roep echt het publiek op om heel goed op te letten wat er ook in de andere categorieën gebeurt. Al is het maar om te kijken van, hey, kan ik die nog terugzien? Draaien die nog in die bioscoop? Gaan die draaien? Dus kijk vooral naar alle categorieën. Er zit zoveel moois bij en ik kan het weten.
0: Alle categorieën die er zijn, heel goed. En wanneer worden de nominaties voor de winnaars bekendgemaakt?
1: Nou, die werden afgelopen zaterdag bekendgemaakt. Mm-hmm. En de nominaties. En dan op 2 oktober, dan is het gala van de Nederlandse film. Mm-hmm. Het EY Gouden Kalveren Gala.
0: Ja, dus aanstaande vrijdag, hè?
1: Ja.
0: En waar vindt dat plaats?
1: In de stad Schouwburg vindt dat plaats.
0: Oh, dat is een hele mooie plek.
1: Hele mooie plek. Er worden, ik zou je zeggen, al weeklang voorbereidingen voor getroffen.
0: Mm. Dus de rode loper zat zeker uit.
1: Die ga, ja, nou ja, wie kijkje wil nemen. We hebben ook in de stad Schouwburg gewoon een punt waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Mm-hmm. Op heel veel momenten van de dag. En kom kijken, want er is al heel veel. Er is gewoon heel veel te zien.
0: Ja.
1: En er staat ook een filmcontainer op het Lucas Bolwerk. En genoeg te genieten.
0: Ja, genoeg te genieten ook met de mooie Gouden Kalf. Ook staat een hele grote Gouden Kalf in de stad, hè?
1: Ja, dat is dat kalf. Nou, het staat niet in de stad, het staat op het Lucas Bolwerk.
0: Ja,
1: en dat is afgelopen. Wacht, dan moet ik het even goed zeggen. Alle dagen lopen nu door elkaar, zal ik je zeggen.
0: Maakt dat, helemaal niet uit, zo'n drukke week.
1: Dat is op, dan was het woensdag 23 september is dat geplaatst.
0: Ja, inderdaad. Nou, als je dadelijk op de foto mee wil gaan, dan ook zeker daar een kijkje nemen. Hè?
1: Zeker doen.
0: Ja. Nou, meer zo meteen over het Nederlands Filmfestival, wat deze week nog plaatsvindt.
2: De ochtend.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedenavond. Drie jonge Utrechters die worden verdacht van plofkraken in Laren en Lopik in het voorjaar moeten langer vast blijven zitten. Dat heeft de rechter bepaald. Maar er is meer, zegt onze verslaggever.
2: Maar ook worden ze verdacht van een reeks diefstallen bij juweliers, van een inbraak bij een jongerencentrum en bij een brandweerkazerne in Lopik en ook nog van een poging tot doodslag.
1: De verdachten zijn 18 en 19 jaar oud. In Hoogkaterijnen is een man van achteren in zijn gezicht geslagen. Dat gebeurde in april al, maar nu deelt de politie beelden ervan. De verdachte is geblurred omdat hij mogelijk minderjarig is. Geschat wordt tussen de 16 en 25. Meldt hij zich niet binnen een week, dan wordt die blur eraf gehaald. De NS heeft nu ook zorgen over het geweld tegen spoorwegpersoneel. De vakbond luidde de noodklok in Den Haag hierover vandaag. Het wordt allemaal steeds ernstiger.
3: We hebben nu twee keer binnen een half jaar meegemaakt dat er een hoofdconducteur bewusteloos is geslagen. Dat was voor ons absoluut de druppel om ons ook weer te melden bij NS en te zeggen, je moet iets doen. Want dit loopt helemaal gierend uit de klauwen op deze manier.
1: Hoofdconducteurs krijgen dit jaar allemaal een bodycam, zegt de NS. En het bedrijf test ook met wapenstokken. Maar daar zit deze conducteur niet op te wachten.
4: Dat hoort niet thuis op het trein. De insteek van de conducteur is toch hoofdzakelijk een service. En dan met een wapenstok rondlopen, dat denk ik ook dat het een onveilig gevoel gaat geven bij de reiziger.
1: Er zijn ook vacatures voor meer veiligheidsmedewerkers. Na een half jaar vertraging gaat de bouw van nieuwe woningen in Renswoude verder. Het werk aan de nieuwbouwwijk lag stil door beschermde dieren zoals de kerkuil, hazen en konijnen. Omgevingsdienst Utrecht is akkoord met een beschermingsplan. Alleen nog niet alle werkzaamheden mogen weer worden gestart. Utrecht heeft de afgelopen anderhalf jaar meer dan 30 vergunningen gegeven voor grote stijgendoeken in het centrum. Meerdere partijen vinden dat het binnenstad als reclamezuil wordt gebruikt. Maar volgens het stadsbestuur valt het allemaal mee omdat 10 voor één plek waren. Een vergunning kost bijna 7000 euro. Dat geld gaat naar historische panden. Vanavond en vannacht enkele buien. Temperatuur blijft dan steken op 17 graden. Morgenochtend af en toe een bui. In de middag zonnig en 20 graden.
0: Utrecht Sociaal.

0: Je luistert nu te sociaal om met vandaag bij onze studio aangeschoven. Claire van Daal, zij is artistiek leider bij het Nederlands Filmfestival dat deze week weer plaatsvindt in Utrecht tot en met vrijdag. Claire, wel het al eventjes over hè, de rol van de stad Utrecht in de Nederlandse film. Bij jullie als festival, het is eventjes wel een dingetje, financieel gezien ook. Hè. Maar waarom is het toch heel belangrijk, Utrecht filmhoofdstad, waarom is dat eigenlijk zo? Welke films zijn allemaal opgenomen hier bijvoorbeeld?
1: Nou, ik noem er maar een paar, maar het zijn er best veel. Je kan denken aan de beroemde bootscène in Amsterdam.
0: Ja.
1: De eerste. Keetje Tippel. Sleepers, de dramaserie, is veel van opgenomen in Utrecht. En we hadden al de app Filmroute. Dit jaar kun je die helemaal wandelen onder begeleiding van een gids. En dat heet In de voetsporen van de Nederlandse film. Kijk op onze site, kijk of je nog kunt aanmelden. Het is en lekker buiten lopen, het wordt prachtig weer. Mm-hmm. En die gids kan je echt alles vertellen over de films waar je blijft staan op die locaties.
0: En kan je al een tipje van de sluier geven hoe de route eruit komt te zien?
1: Nou, behalve dat je dus kunt zien van welke scènes daar zijn opgenomen, krijg je achtergrondinformatie van een heel goed ingevoerde gids.
0: Mm-hmm. Nou, leuk. En dan kunnen mensen dus gaan boeken via de website. Ja. Nederlandsfilmfestival.nl.
1: Ja.
0: Wat zijn de kosten ervoor?
1: Die weet ik niet uit mijn hoofd, sorry.
0: Nou, ga dan vooral even kijken op de website van Nederlands Filmfestival. En ga zeker een kijkje nemen.

0: Utrecht Sociaal, met naam in studio aangeschoven. Claire van Daal, zij is artistiek leider bij het Nederlands Filmfestival. Dat tot en met vrijdag nog plaatsvindt in onze prachtige stad Utrecht. En Claire, het Nederlands Filmfestival trekt elk jaar tienduizenden bezoekers. Wat maakt het festival nou zo aantrekkelijk voor het publiek?
1: Het publiek kan op een hele makkelijke manier in aanraking komen met de filmmakers. Want ze staan gewoon na de film bij heel veel vertoningen het publiek te woord. Er zijn allerlei vraaggesprekken. Makers treffen elkaar ook in Utrecht. En hebben bijeenkomsten waarbij hun beroep centraal staat. Of je nou editor bent, geluidsmens. Je kan het zo gek niet bedenken. We hebben er programma's voor. Maar het blijft voor publiek en makers, die treffen elkaar op een vrij gemakkelijke manier bij ons.
0: Laagdrempelige manier ook misschien.
1: Precies, laagdrempelig.
0: Ja, en ook veel studenten, hè, die ook filmmaker zijn misschien wel. Moet ik denken aan de Hogeschool Kunsten Utrecht. De HKU.
1: Onder andere, maar ook de Filmacademie zijn mensen van. Willem de Koning Academie, Academie Sint-Joost. Uit het hele land kwamen die films naar ons toe.
0: Ook de jonge makers worden dus volop in het frontje gezet.
1: Absoluut.
0: Heel goed, heel goed. En hoe zorg je ervoor dat zo'n festival nou toegankelijk blijft voor iedereen? Voor mensen die een zintuiglijke beperking hebben bijvoorbeeld, of minder financiële ruimte hebben om naar zo'n filmfestival te gaan. Wat doen jullie daarvoor als filmfestival?
1: Nou, de UPAS die geldt bij ons. Kijk even wat je daar allemaal bij ons kunt doen. Dat is echt heel erg veel. We hebben prikkelarme voorstellingen. Dus waar het licht niet helemaal uitgaat, het geluid niet snoeihard staat. We hebben ondertiteling bij live programma's. Earcatch. We hebben ondertiteling voor doven en slechthorenden. We hebben een aantal vertoningen met een tolk Nederlandse gebarentaal. We hebben Engelse ondertitels voor mensen die het Nederlands niet machtig zijn. Wat noem ik allemaal niet. De zalen zijn rolstoel toegankelijk. Bij deze wel een oproep aan alle theaters om daar eens meer plekken voor te maken. Je kunt via de klantenservice laten weten dat je in een rolstoel wil komen, en dan hoor je of die plek er nog is. Wacht dus niet te lang met nog iets te reserveren als je een rolstoel moet gebruiken. Dat en bij de programmasamenstelling let je daar ook op. Heb je voldoende voor jonge mensen, iets oudere mensen? Heb je voldoende voor mensen uit alle culturen? Dus je kijkt ook wat de onderwerpen betreft. Spreekt dat een brede groep mensen aan? En als het niet een brede groep is, heb je voor iedere groep iets moois in de aanbieding?
0: Nou, zo horen jullie heel veel aandacht, hè, toegankelijk maken voor jullie filmfestival. Ja. Maar hoe gebruikelijk is het eigenlijk in überhaupt de filmindustrie zelf, dat deze toegankelijk gemaakt wordt voor iedereen? Wat vind jij daarvan?
1: Dat is ontzettend belangrijk. En het is goed om te weten dat wij hebben een film van Mari Sanders. Mm-hmm. De film heet Stand Up. Die gaat dinsdagavond in première. Mm-hmm. Is daarna ook te zien op het festival. Mari zit zelf in de rolstoel. We hebben al jarenlang films van hem. Maar hij is dus ook een organisatie met anderen begonnen om dit punt onder de aandacht te brengen. Ook rondom het thema hoe te werken op de set terwijl je niet het lijf hebt zoals jij en ik om alles maar te doen wat je normaal vindt. Maar het is eigenlijk niet normaal. Die filmwereld wakker te schudden van hoe zorgen we ervoor dat ook mensen met een fysieke beperking een andere beperking kunnen deelnemen aan het maakproces.
0: En gebeurt dat voldoende, vind jij?
1: Nog niet, want anders zou die organisatie niet hoeven te bestaan.
0: Ja, vervelend eigenlijk al, hè?
1: Dat het eigenlijk gewoon, wel.
0: Ja, het is gewoon in deze tijd van 2026 dat er nog wel dit zo benaderd moet worden. Dat de filmindustrie toch niet toegankelijk is misschien voor iedereen.
1: Nog niet voldoende,
0: nee,
1: zeker niet.
0: Precies.
1: Ja.
0: Tot slot eventjes verder dan. Als ik kijk naar de stad Utrecht, hè. Hoe besteden jullie aandacht aan ondernemers bijvoorbeeld?
1: Nou, we hebben heel prettig samengewerkt met Centrum Management Utrecht.
0: Oh ja.
1: We hebben bijvoorbeeld ook mensen zien denk ik al hele mooie etalages waarin het festival centraal staat. Villeroy en Bosch loopt daar langs. Echt fantastisch hoe die etalage eruit ziet. Maar ook een zaakje als Velvet op de Oude Gracht. Het kan je ook op een idee brengen. Wacht, ik ga naar een feest bij het filmfestival en ik ga tweedehands kleding daarvoor aanschaffen. Bijvoorbeeld. En de Bijenkorf etalage is fantastisch. Nou, het zijn er maar een paar die ik graag noem.
0: Nou, mooi, hè, dat het op gewoon die manier echt gewoon een feestje wordt voor heel de stad.
1: Absoluut.
0: Wat in teken staat van Nederlandse film. Gaan we het zo verder over hebben. Naar het laatste gedeelte van deze uitzending. Utrecht Sociaal zometeen.

0: Een doodgewone gast.
1: Je luistert naar het allerlaatste gedeelte van deze uitzending van Utrecht Sociaal met vanavond in studio aangeschoven Claire van Daal. Zij is artistiek leider bij het Nederlands Filmfestival in Utrecht. De 46e editie tot en met vrijdag vindt deze nog plaats. En Claire, als we hebben over 4 jaar, dan bestaat het Nederlands Filmfestival 50 jaar.
2: Ja.
1: Ja, ik zit te denken van hoe ziet de filmwereld er dan uit, denk jij? Als we het net gehad hebben over toegankelijkheid bijvoorbeeld. Vinden jullie bijvoorbeeld nog wel plaats in Utrecht? Ik een beetje te denken, hoe denk jij dat er allemaal aan toe gaat over 4 jaar?
2: Ja, ik ben echt geen helderziende, maar wij staan ervoor dat we over 4 jaar dat feest van die 50 jaar gaan vieren. Mm-hmm. Dat verdient het Nederlands film, dat verdient de digitale beeldcultuur. Dat verdienen de makers, dat verdient het publiek. Aan de andere kant ben ik ook niet helemaal gek. Zie ook wat er bij omroepen gebeurt aan bezuinigingen. Niet alles is mogelijk bij het Filmfonds. Ga zo maar door. Er is meer dan voldoende talent. Dus ik hoop dat dat nog beter geholpen gaat worden dan nu gebeurt. Ik ben niet zo bang voor het uitblijven van mooie plannen voor nieuwe films enzovoort. Die zullen er absoluut zijn. Maar het moet wel allemaal gemaakt kunnen blijven worden. Daar is wel zorg bij voor bij mij.
1: En technologische ontwikkelingen, zoals AI, kunstmatige intelligentie dus. Hoe kijk je daar tegenaan?
2: Nou, kijk, ik zei, ik ben niet gek, maar dat zijn makers ook niet. Die kijken gewoon heel bewust, wat kan ik doen, wat kan ik niet doen? Waar is het een tool dat mij...

0: hou je eigen hart erin. AI heeft geen hart, hè? Laten we dat wel weer lezen.
1: Nee, en ik kan heel moeilijk argumenteren. Dus,
0: precies. En dat kunnen mensen wel heel erg goed. Ja,
1: en vooral al die makers die deze week nog te vinden zijn in Utrecht rondom het Nederlands Filmfestival. Tot slot voor onze luisteraars. Als zij meer willen weten of tickets willen kopen, waar kunnen ze dan terecht?
0: Op www.filmfestival.nl en op alle plekken. Ik noemde al Kinepolis, ik noemde De Scene. Ik noemde De Schouwburg, ook De Blauwe Zaal. Noem ik nou alles? Oh ja, natuurlijk de Bibliotheek Neude. Loop naar binnen. Mensen, de vrijwilligers zijn te herkennen in hun rode shirtjes. Mm. Maar ook andere mensen van het filmfestival die lopen met een badge rond. Mm. Spreek ze aan als je vragen hebt. Iedereen wil heel graag je vraag beantwoorden.
1: Ja, je kent die badge aan een mooi kalfje, denk ik.
0: Ja, dat staat er natuurlijk op.
1: Ja, het logo, hè? Heel goed, heel goed. Nou, ten eerste Claire, ontzettend bedankt voor jouw komst naar de studio. Heel veel succes deze week ook.
0: Dankjewel.
1: Met het Nederlands Filmfestival. Jullie hebben mooi weer ook, hè?
0: Ja, fantastisch weer. Maar nou niet allemaal thuis in de zon blijven zitten.
1: Nee, inderdaad. Gewoon lekker die films gaan kijken.
0: Heel even afkoelen in de zaal.
1: Precies. En steun vooral die makers en jullie als organisatie en die ondernemers in Utrecht.
0: Heel graag. Dankjewel, Timo.
1: Dankjewel. En tegen de luisteraars zeg ik, volgende week zijn we er weer met een nieuw onderwerp en een nieuwe gast bij Utrecht Sociaal op Bingo FM. Wil je de uitzending terugluisteren? Dat kan heel makkelijk via www.bingofm.nl of via die fantastische Bingo FM app die je kunt installeren op je telefoon. Bedankt voor het luisteren. Ik wens je een hele fijne avond toe.

Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.

0: met het NOS-journaal.
1: De Britse premier Burnham zegt dat er sterke aanwijzingen zijn dat Iran een rol heeft gespeeld bij de voorbereiding van een mogelijke aanslag op een luchtmachtbasis in het land. Afgelopen weekend werden daarvoor 5 mannen opgepakt. Een inwoner had ze 's avonds laat bij de legerbasis gezien met bivakmutsen en bestelbusjes. De VS zei deze week al aanwijzingen te hebben dat Iran een rol had. Verdrietige reacties op het overlijden van schrijfster Paulien Cornelissen vandaag. Premier Jetten noemt het ontzettend verdrietig nieuws. Presentator Herman van der Zand zegt ook verdrietig te zijn. En mede-cabaretier Dolph Jansen reageerde op Radio 1.
2: Op zo'n leeftijd en zo midden in het leven, natuurlijk als vrouw en van en als moeder van, maar ook al die dingen die we van haar kenden, dat is onwaarschijnlijk verdrietig.
1: Cornelissen overleed vandaag op 50-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. In een natuurgebied in Den Haag zijn maandagavond 2 jongens mishandeld. De slachtoffers zijn 13 en 17 jaar. De jongen van 17 werd uit het niets aangevallen door een groep jongeren op fatbikes. De andere jongen werd diezelfde avond door een groep jongeren van zijn fiets geduwd en mishandeld. De politie in Den Haag heeft nog niemand opgepakt. In het Verenigd Koninkrijk zijn dit weekend meerdere Nederlanders opgepakt voor het steunen van Palestine Action. Die groep is aangemerkt als terroristische organisatie, maar daar is veel discussie over. Nina Jansen van Nieuwsuur reisde met de Nederlanders mee naar een demonstratie.
3: Ik ging met ze mee met de trein en eigenlijk werd er eentje op het station al opgepakt. Dat kwam omdat hij al eerder hiervoor had gedemonstreerd. Een tweede werd opgepakt voor de demonstratie, want hij had een tubetje lijm bij zich. Zelf zei ze dat dat was voor haar kapotte schoen. Ze had namelijk een kapotte schoen.
1: 2 andere Nederlanders haalden de demonstratie wel en werden daar samen met 200 anderen opgepakt. Het weer vanuit het zuidwesten flinke buien met lokaal ook onweer. Vannacht is het daarbij rond de 16 graden. En morgen is het droog en rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Bingo non-stop.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedenavond. Drie jonge Utrechters die worden verdacht van plofkraken in Laren en Lopik in het voorjaar moeten langer vast blijven zitten. Dat heeft de rechter bepaald. Maar er is meer, zegt onze verslaggever.
2: Maar ook worden ze verdacht van een reeks diefstallen bij juweliers, van een inbraak bij een jongerencentrum en bij een brandweerkazerne in Lopik en ook nog van een poging tot doodslag.
1: De verdachten zijn 18 en 19 jaar oud. In Hoogkaterijnen is een man van achteren in zijn gezicht geslagen. Dat gebeurde in april al, maar nu deelt de politie beelden ervan. De verdachte is geblurred omdat hij mogelijk minderjarig is. Geschat wordt tussen de 16 en 25. Meldt hij zich niet binnen een week, dan wordt die blur eraf gehaald. De NS heeft nu ook zorgen over het geweld tegen spoorwegpersoneel. De vakbond luidde de noodklok in Den Haag hierover vandaag. Het wordt allemaal steeds ernstiger.
3: We hebben nu twee keer binnen een half jaar meegemaakt dat er een hoofdconducteur beursloos is geslagen. Dat was voor ons absoluut de druppel om ons ook weer te melden bij NS en te zeggen, je moet iets doen. Want dit loopt helemaal gierend uit de klauwen op deze manier.
1: Hoofdconducteurs krijgen dit jaar allemaal een bodycam, zegt de NS. En het bedrijf test ook met wapenstokken. Maar daar zit deze conducteur niet op te wachten.
4: Dat hoort niet thuis op het trein. De insteek van de conducteur is toch hoofdzakelijk een service. En dan met een wapenstok rondlopen, dat denk ik ook dat het een onveilig gevoel gaat geven bij de reiziger.
1: Er zijn ook vacatures voor meer veiligheidsmedewerkers. Na een half jaar vertraging gaat de bouw van nieuwe woningen in Renswoude verder. Het werk aan de nieuwbouwwijk lag stil door beschermde dieren zoals de kerkuil, hazen en konijnen. Omgevingsdienst Utrecht is akkoord met een beschermingsplan. Alleen nog niet alle werkzaamheden mogen weer worden gestart. Utrecht heeft de afgelopen anderhalf jaar meer dan 30 vergunningen gegeven voor grote stijgendoeken in het centrum. Meerdere partijen vinden dat het binnenstad als reclamezuil wordt gebruikt. Maar volgens het stadsbestuur valt het allemaal mee omdat 10 voor één plek waren. Een vergunning kost bijna 7000 euro. Dat geld gaat naar historische panden. Vanavond en vannacht enkele buien. Temperatuur blijft dan steken op 17 graden. Morgenochtend af en toe een bui. In de middag zonnig en 20 graden.
0: Bingo non-stop.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal.
2: De cybercriminelen die vorige week de online boodschappendienst Flink hadden gehackt en de klanten hadden afgeperst, hebben daar vooralsnog niks aan verdiend. De hackers vroegen klanten €10 te betalen in ruil voor het niet publiceren van hun privégegevens. Maar RTL Nieuws meldt na onderzoek dat niemand dat bedrag aan de hackers heeft overgemaakt. Het gaat volgens RTL om een vrij nieuwe hackersgroep. Flink was hun eerste slachtoffer. Het overlijden van schrijfster Paulien Cornelissen leidt tot verdrietige reacties. Cornelissen overleed vandaag op 50-jarige leeftijd aan de gevolgen van kanker. De auteur van onder meer Taal is zeg maar echt mijn ding was geliefd bij velen, zegt deze boekhandelaar.
3: Een enorm belangrijk persoon voor boeken, voor mensen die van taal houden, maar ook mensen die bijvoorbeeld minder lezen, lazen haar boeken, want zij was zo toegankelijk, zo open.
2: Cornelissen was ook jurylid in De Slimste Mensen.

0: Friends. De vooraf opgenomen aflevering van vanavond is niet uitgezonden. Een gezinshuis voor Nederlandse jeugdzorgjongeren in Spanje moet van de Spaanse inspectie direct stoppen. Het gezinshuis wordt gerund door een Nederlands stel. Uit onderzoek van Nieuwsuur bleek 2 weken geleden dat er al signalen zijn van onveiligheid. Daarna begon de inspectie zelf een onderzoek. Tegen oud-burgemeester Schuiling van Groningen is ook in hoger beroep een boete geëist. Hij kreeg die boete al omdat hij zou hebben gemasturbeerd in de auto. Volgens Schuiling had hij buikkrampen. Daarom ging hij in beroep, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel.
1: Hij heeft destijds een boete opgelegd gekregen van €250. Als hij die had betaald, dan was het niet tot deze rechtszaak, de publieke vernedering en alle publiciteit gekomen. Maar hij stapte toch naar de rechter voor eerherstel.
0: Schuiling zegt dat hij nooit had mogen worden veroordeeld op basis van 1 getuige. Het weer vanuit het zuidwesten flinke buien met lokaal ook onweer. Morgen vooral in het oosten buien. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bingo non-stop.

0: Bingo FM met het regio nieuws.
1: Goedenavond. Drie jonge Utrechters die worden verdacht van plofkraken in Laren en Lopik in het voorjaar moeten langer vast blijven zitten. Dat heeft de rechter bepaald. Maar er is meer, zegt onze verslaggever.
2: Maar ook worden ze verdacht van een reeks diefstallen bij juweliers. Van een inbraak bij een jongerencentrum en bij een brandweerkazerne in Lopik. En ook nog van een poging tot doodslag.
1: De verdachten zijn 18 en 19 jaar oud. In Hoogkaterijnen is een man van achteren in zijn gezicht geslagen. Dat gebeurde in april al, maar nu deelt de politie beelden ervan. De verdachte is geblurred omdat hij mogelijk minderjarig is. Geschat wordt tussen de 16 en 25. Meldt hij zich niet binnen een week, dan wordt die blur eraf gehaald. De NS heeft nu ook zorgen over het geweld tegen spoorwegpersoneel. De vakbond luidde de noodklok in Den Haag hierover vandaag. Het wordt allemaal steeds ernstiger.
3: We hebben nu twee keer binnen een half jaar meegemaakt dat er een hoofdconducteur beursloos is geslagen. Dat was voor ons absoluut de druppel om ons ook weer te melden bij NS en te zeggen, je moet iets doen. Want dit loopt helemaal gierend uit de klauwen op deze manier.
1: Hoofdconducteurs krijgen dit jaar allemaal een bodycam, zegt de NS. En het bedrijf test ook met wapenstokken. Maar daar zit deze conducteur niet op te wachten.
4: Dat hoort niet thuis op de trein. De insteek van de conducteur is toch hoofdzakelijk een service. En dan met een wapenstok rondlopen, dat denk ik ook dat het een onveilig gevoel gaat geven bij de reiziger.
1: Er zijn ook vacatures voor meer veiligheidsmedewerkers. Na een half jaar vertraging gaat de bouw van nieuwe woningen in Renswoude verder. Het werk aan de nieuwbouwwijk lag stil door beschermde dieren zoals de kerkuil, hazen en konijnen. Omgevingsdienst Utrecht is akkoord met een beschermingsplan. Alleen nog niet alle werkzaamheden mogen weer worden gestart. Utrecht heeft de afgelopen anderhalf jaar meer dan 30 vergunningen gegeven voor grote stijgendoeken in het centrum. Meerdere partijen vinden dat het binnenstad als reclamezuil wordt gebruikt. Maar volgens het stadsbestuur valt het allemaal mee omdat 10 voor één plek waren. Een vergunning kost bijna 7000 euro. Dat geld gaat naar historische panden. Vanavond en vannacht enkele buien. Temperatuur blijft dan steken op 17 graden. Morgenochtend af en toe een bui. In de middag zonnig en 20 graden.
0: Bingo non-stop.

0: naar ons lacht.
1: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De passagiers van het vliegtuig waar een piloot werd neergestoken zijn op hun bestemming Tel Aviv aangekomen. Het toestel moest hals over kop landen in Saoedi-Arabië. Vanaf daar werden de passagiers naar Israël gebracht. Correspondent Lennart Zwolfs wachtte hen op.
3: Die opluchting hier was enorm. Beide passagiers zelf, die hebben natuurlijk met doodsangsten daar in dat vliegtuig gezeten. Maar denk ook aan de families. De families hebben hier bij dat vliegveld de hele dag gestaan. Gewacht op antwoorden. Hè? De vraag, wat is er nou precies gebeurd?
2: Volgens de Israëlische minister van Defensie ging het om een jihadistische terreurpoging. De cybercriminelen die vorige week de online boodschappendienst Flink hadden gehackt en de klanten hadden afgeperst, hebben daar vooralsnog niks aan verdiend. De hackers vroegen klanten €10 te betalen in ruil voor het niet publiceren van hun privégegevens. Maar RTL Nieuws meldt na onderzoek dat niemand dat bedrag aan de hackers heeft overgemaakt. Het gaat volgens RTL om een vrij nieuwe hackersgroep. Flink was hun eerste slachtoffer. Curaçao heeft de Venezolaanse oppositieleider Machado vorige week geweigerd om op het eiland te landen met haar privévliegtuig. Machado probeert terug te keren naar haar land, maar de luchtvaartautoriteit stond een tussenlanding op Curaçao niet toe. Dat gebeurde op verzoek van hogerhand. Betrokkenen blijven vaag over wie dat verzoek deed. Ook de eilanden Aruba en Bonaire zouden Machado hebben geweigerd. In een natuurgebied in Den Haag zijn maandagavond 2 jongens mishandeld. De slachtoffers zijn 13 en 17 jaar, zegt de politie.
4: De 13-jarige jongen was onderweg, is

0: daarna in de bosjes geduwd door een verdachte en daar mishandeld. Bij de 17-jarige jongen gaat het om een zwaardere mishandeling. In de verklaring geeft hij aan dat er mogelijk met een kettingslot is geslagen. Dus die heeft wel echt letsel en is daarom ook naar het ziekenhuis vervoerd.
1: De politie in Den Haag heeft nog niemand opgepakt en zegt wel extra te surveilleren. Het weer vanuit het zuidwesten flinke buien met lokaal ook onweer. Vannacht is het daarbij rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten nog buien, op andere plekken droger. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bingo non-stop.

0: FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. De piloot die op de vlucht van Dubai naar Tel Aviv vandaag werd aangevallen door zijn collega, verkeert in stabiele toestand. De piloot ligt momenteel in een ziekenhuis in Saoedi-Arabië, waar het toestel vandaag veilig aan de grond kon worden gezet na het incident in de cockpit. De co-piloot die hem aanviel met een mes is opgepakt. Israël vermoedt dat hij bewust het toestel wilde laten neerstorten. De luchtvaartmaatschappij Fly Dubai vliegt voorlopig ook niet van en naar Israël, zolang het onderzoek naar het incident nog loopt. Curaçao heeft de Venezolaanse oppositieleider Machado vorige week geweigerd om op het eiland te landen met haar privévliegtuig. Machado probeert terug te keren naar haar land en daardoor kan Curaçao als tussenstation worden gebruikt. Maar de luchtvaartautoriteit van het eiland stond de landing van het vliegtuig niet toe. Het gebeurde op verzoek van hoger hand. Betrokkenen blijven vaag over wie dat verzoek deed. De premier van Curaçao wil geen commentaar geven. Ook de eilanden Aruba, Bonaire en Bonaire zouden Machado hebben geweigerd. In Egypte zijn 6 journalisten van een onderzoeksplatform opgepakt. Daardoor zit nu de hele redactie vast van een van de laatst overgebleven onafhankelijke mediaplatforms in het land. Matsadas heeft ruim 1 miljoen volgers en publiceert onderzoeksverhalen. Zo schreven ze over de doorzoeking van een privéjet waarbij miljoenen dollars aan contant geld en munitie werden ontdekt. Onder de arrestanten zaten medewerkers van de Egyptische overheid. Geen van de klanten van Flink die door hackers werden afgeperst hebben uiteindelijk geld naar ze overgemaakt, meldt RTL Nieuws. De hackers claimen vorige week gegevens in handen te hebben van 1 miljoen klanten van de boodschappenbezorger. Als die mensen niet 10 euro overmaakten in cryptomunten, zouden hun gegevens worden gepubliceerd. Maar niemand heeft vooralsnog gehoor gegeven aan dat dreigement. Het weer verspreidt over het land flinke buien met lokaal ook onweer. Vannacht is het daarbij rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten nog buien. Op andere plekken is het droger en wordt het in de middag rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Naar bed met Laurens Nicolaas.

door de 100 keer van Suzanne Freek. Goedenavond, woensdag 30 september. Fijn dat je erbij bent. En bij mijn Lawrence, een uurtje ben ik bij je met een fout momentje en veel gezelligheid hoor. Dinsdag dus, ja, helaas zijn broer, daar hebben we afscheid van moeten nemen. Dit is Jenna.

liet ik het zo af en toe eens regenen in de woestijn. Ik waarschuwde de olifanten als er iemand op hen schieten wou. En straks

Twaffementen, dans bij mij van Gerard Paltz en Travassi. Mankus, die komt dus dadelijk aan. Mankus Marcus met Laat me proeven van mijn leven. Na Joost Klein met Europapa. Van levensleven.

0: Chaos gedoofd van Roxanne Hazes. Door naar Mark Floor met Snelle, een parkje biertje vrienden.
1: Ik moet even parkje, biertje, vrienden.

0: heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden. Ik blijf

0: Blij dat ik leef van René Schuurmans. En tot zover in de Ben Bernoornis, de woensdageditie. Dankjewel voor het luisteren, dat is weer gezellig. Ik ben er morgen weer en vanaf 11 uur gaan we weer met elkaar naar bed. En ik sluit af met Fleming en Hartwell met Zonder Jou. Nou, slaap lekker. Bye-bye.
1: Ik maak kapot wat ons heeft gemaakt. Pijn raakt het einde van...

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Irma de Vries met het NOS Journaal. In Egypte zijn 6 journalisten van een onderzoeksplatform opgepakt. Daardoor zit nu de hele redactie vast van een van de laatst overgebleven onafhankelijke mediaplatforms in het land. Mat Sadas heeft ruim 1 miljoen volgers en publiceert onderzoeksverhalen. Zo schreven ze over de doorzoeking van een privéjet waarbij miljoenen dollars aan contant geld en munitie werden ontdekt. Het onderzoeksplatform meldde dat onder de arrestanten huidige en voormalige veiligheidsfunctionarissen zaten. Het is niet bekend waarom de journalisten zijn opgepakt. De piloot die op de vlucht van Dubai naar Tel Aviv werd aangevallen door zijn collega, verkeert in stabiele toestand. De piloot ligt momenteel in een ziekenhuis in Saoedi-Arabië, waar het toestel vandaag veilig aan grond kon worden gezet. De co-piloot die hem aanviel met een mes is opgepakt. Israël vermoedt dat hij bewust het toestel wilde laten neerstorten. Luchtvaartmaatschappij Fly Dubai vliegt voorlopig niet van en naar Israël, zolang het onderzoek naar het incident loopt. Curaçao heeft vorige week de Venezolaanse oppositieleider Machado geweigerd om op het eiland te landen met haar privévliegtuig. Ze wil graag terugkeren naar haar land en Curaçao kan als tussenstation gebruikt worden. Maar die landing werd niet toegestaan op verzoek van hoger hand. Het is niet duidelijk van wie dat verzoek kwam. Geen van de klanten van Flink die door hackers werden afgeperst hebben geld overgemaakt, meldt RTL Nieuws. De hackers claimden vorige week gegevens in handen te hebben van 1 miljoen klanten van de boodschappenbezorger. Als mensen niet 10 euro overmaakten in cryptomunten, zouden hun gegevens worden gepubliceerd. Niemand heeft vooralsnog gehoor gegeven aan dat dreigement. En het weer verspreidt over het land flinke buien, met hier en daar ook onweer. Vannacht is het rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten nog buien, op andere plekken droger. En het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

0: Luistercoach. Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De piloot die op de vlucht van Dubai naar Tel Aviv werd aangevallen door zijn collega verkeert in stabiele toestand. De piloot ligt momenteel in een ziekenhuis in Saoedi-Arabië, waar het toestel vandaag veilig aan de grond kon worden gezet. De co-piloot die hem aanviel met een mes is opgepakt. Israël vermoedt dat hij bewust het toestel wilde laten neerstorten. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Het komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. Niet alleen de aanhoudende hitte speelde de gletsjers parten. In de winter viel er ook weinig sneeuw, waarvan bovendien al veel in juni was weggesmolten. Daarna lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in de volle zon, terwijl het ijs hittegolf na hittegolf te verduren kreeg. In de afgelopen 10 jaar ging al meer dan een kwart van het gletsjereis in Zwitserland verloren. Curaçao heeft vorige week de Venezolaanse oppositieleider Machado geweigerd om op het eiland te landen met haar privévliegtuig. Ze wil graag terugkeren naar haar land en Curaçao kan als tussenstation gebruikt worden. Maar die landing werd niet toegestaan op verzoek van hoger hand. Het is niet duidelijk van wie dat verzoek kwam. Geen van de klanten van Flink die door hackers werden afgeperst hebben geld overgemaakt, meldt RTL Nieuws. De hackers claimden vorige week gegevens in handen te hebben van 1 miljoen klanten van de boodschappenbezorger. Als mensen niet 10 euro overmaakten in cryptomunten, zouden hun gegevens worden gepubliceerd. Niemand heeft vooralsnog gehoor gegeven aan dat dreigement. En het weer verspreidt over het land flinke buien en hier en daar onweer. Vannacht is het rond de 16 graden. Morgen vooral in het oosten nog buien. Op andere plekken is het droger. En het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.

mijn nukken en gebreken. Nee, ik ben zeker niet perfect. Ben geen man van illusies. Neem me alsjeblieft zoals ik ben.

0: Bingo FM. In Utrecht te beluisteren via 107.7 FM en DAB+. En wereldwijd via bingofm.nl en de app.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De executie van Christa Pike in de Amerikaanse staat Tennessee mag toch doorgaan. Dat heeft het Amerikaanse Hoge Rechtshof bepaald. Gisteren werd de executie een uur voor aanvang uitgesteld. Pike werd ter dood veroordeeld voor een moord die zij in 1995 pleegde. Ze was toen 18 jaar oud. Volgens haar advocaten is bij de strafbepaling destijds onvoldoende rekening gehouden met trauma's en misbruik uit haar jeugd. Daarom besloten rechters tot een tijdelijk uitstel. Het Hoge Rechtshof heeft dat nu opgeheven. Pike zou de eerste vrouw zijn in 200 jaar tijd die in Tennessee wordt geëxecuteerd. Bij een distributiecentrum van drogisterijketen Die Grenzen in Pijzen heeft gisteravond een politieactie plaatsgevonden. De actie vond plaats op het industrieterrein van het Drentse dorp. Ook de douane was aanwezig en er werden speurhonden ingezet. Volgens de politie is er niks aangetroffen. Over de aanleiding voor de politieactie is verder niks bekend. De Zwitserse gletsjers hebben zwaar te lijden gehad onder de afgelopen zomer. 5,5% van de ijsmassa smolt, blijkt uit cijfers van Zwitserse monitoringsdiensten. Het komt neer op zo'n 2,5 tot 4 meter aan ijsdikte. In de winter viel er ook weinig sneeuw, waarvan bovendien al veel in juni was weggesmolten. Daarna lagen de gletsjers maandenlang onbeschermd in de volle zon, terwijl het ijs hittegolf na hittegolf te verduren kreeg. In de afgelopen 10 jaar ging al meer dan een kwart van het gletsjereis in Zwitserland verloren. In Egypte zijn journalisten van het laatst overgebleven onafhankelijke mediaplatform opgepakt. Matsadas heeft ruim 1 miljoen volgers en publiceert onderzoeksverhalen. Het is niet bekend waarom de journalisten zijn opgepakt. En het weer verspreidt over het land nu nog buien en hier en daar onweer. Vannacht koelt het af tot zo'n 16 graden. Morgen in het oosten nog buien, op andere plekken droog en het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Bingo non-stop.